0: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtangen, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

0: 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. Het Radio 10 weer door Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Het radioteam weer door Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden.
0: Vanaf 31 augustus nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Goedemorgen. We gaan beginnen met de zomerochtendshow 24 augustus. Dat is de maandag waarop je wakker bent geworden. Goedemorgen ook, Fieke Hamers, met het nieuws nu.
1: Goedemorgen. Op de A28 bij Wezep is een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt en door de vangrail gereden. Er zouden zeker 15 mensen gewond zijn geraakt. Het ongeluk is ook een bestelbus betrokken. Die is doormidden gebroken, meldt het AD. De snelweg tussen het Harde en Zwolle is in beide richtingen volledig afgesloten. De woningnood moet vooral worden opgelost met het bijbouwen van nieuwe woningen. Dat zeggen onderzoekers in het FD. Het is een tegenvaller voor het kabinet Jetten. Probeert het tekort aan woningen terug te dringen door bestaande kantoorpanden te verbouwen. Dat is volgens de onderzoekers dus niet effectief. De KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nog het weer. Het is op sommige plekken mistig en onder de 10 graden. Later vandaag vooral in het zuiden veel zon. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Fieke. Gaan we gelijk even naar het verkeer. Staat het al ergens vast op dit tijdstip?
1: Nou, het staat nog niet vast, maar zoals je zojuist bij Fieke hoorde, is er een ernstig ongeluk gebeurd op de A28 en daarom is er een omleiding ingesteld. Verkeer richting Zwolle volgt Apeldoorn A1 A50 en verkeer richting Amersfoort volgt Apeldoorn op de A50 en dan de A1.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Mix Close Your Eyes. Als de wekker is gegaan, hou ze open, hou ze open. Het zou zomaar kunnen dat jij vandaag voor het eerst weer aan het werk moet natuurlijk.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen Kim.
2: Goedemorgen Robert.
0: Iedereen van harte welkom. Ja, laatste weekje Zomerochtendshow Kim.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik ga het missen. Ik ga het ook lekker vinden om weer een beetje uit te slapen.
0: Ja, ik
2: om
0: ook.
2: Niet om 7 uur te zeggen oké, nou laten we maar naar bed gaan.
0: Ja.
2: Tegen de hond, hè, overigens. Dus ik zeg dat niet tegen mijn partner.
0: Volgende week om deze tijd, dan is de nieuwe ochtendshow er met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vecht. Kijken we ook naar uit,
2: jongens. Jazeker.
0: Gisteren was er uiteraard weer eredivisievoetbal, zoals eigenlijk elke zondag. Maar op de day after praten we minder over het voetbal zelf en meer over de rellen veroorzaakt door... Ja, halfies noem ik ze maar eventjes.
2: Ja, echt, je bent niet goed.
0: Voetbalhooligans. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk... dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden, afschoten. Weet ik veel wat er gebeurde. Je hoort Robert Eenhoorn, dat is de directeur van Feyenoord... scheidsrechter Makkeli en speler Valente van Feyenoord... reageren op dit incident.
3: Nee, is waardeloos.
4: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het... vak van de Feyenoord-fans, en dat niet alleen, er wordt geschoten. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
5: En dan hoor je dat er onder andere ook supporters zijn geraakt door het vuurwerk. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk.
4: Waarom nou toch weer?
3: Dit is natuurlijk, dit is helemaal niks.
6: Ja, dat past niet bij voetbal. Dus daar sta ik ook niet achter. Dat heeft Feyenoord niet nodig, vind ik.
7: Het zou jammer zijn als we dadelijk ooit een keer toegaan... dat je gewoon geen voluitvak hebt. Want je daagt natuurlijk op een gegeven moment zoveel uit... dat het daar misschien wel een keer naartoe zou gaan.
0: Ja, niet alleen geen voluitvak, maar gewoon geen supporters.
2: Toch, dat lijkt me hoogste tijd nu.
0: Ja, echt.
2: Als dit gebeurt, als mensen met een opzet vuurwerk naar... Een ander, je bent echt niet goed bij je hoofd. Ik mag hopen dat ze zeggen dat Feyenoord volgende week geen supporters mee mag nemen.
0: Knettergek.
2: Dan zullen ze net thuis spelen, zal je altijd zien. De scholen in Zuid-Nederland zijn vandaag weer begonnen. Je zei het net al even, misschien moet je weer naar je werk vandaag. De zomervakantie begint op zijn einde te lopen. En dit brengt extra druk op de weg en op de fietsroutes natuurlijk. En weggebruikers wordt gevraagd om extra goed op te letten op jonge en nieuwe scholieren.
8: Automobilisten natuurlijk, nou hebben we 6 weken geen kinderen gehad op de fietspaden in het buitengebied. En dat gaat nu weer beginnen. Ja, dat is als automobilist. Ja, daar moet je weer even aan wennen. Van hey, ze zijn er weer.
0: Is er een typetje van vakantie?
2: Nee, maar hij zegt wel iets zinnigs.
0: Ja, het is heel zinnig. Ja. Maar hij klinkt als wethouder Hekking van Koot en de Bie uit de gemeente Juinen.
2: Maar laten we zeggen dat automobilisten goed op moeten letten. En dat de scholieren gewoon netjes hun handjes uit moeten steken.
0: Helemaal goed.
1: Vandaag.
0: Maandag 24 augustus.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Zetten wij weer even een artiest uit de top 4000 in het zonnetje. Omdat er een link is met deze dag. Kan jij raden welke band in dit geval wij zoeken? Laat het dan weten via de Radio 10 app en score die dopper. Ik noem de band die wij zoeken vandaag... Om het even duidelijk te maken. Op 24 augustus 2021 begint het verhaal dat ik ga vertellen. Toen maakte de wereld namelijk kennis met Spencer Elden. Het geeft niks als je die naam niet kent. Maar op die datum klaagt hij 3 leden aan van... die samen een van de grootste bands uit de jaren 90 vormden. Wat is het geval? Deze Spencer Elden is te zien op de hoes van het allereerste album van deze band uit 1991. En op dat moment was Spencer slechts 4 maanden oud. Hij claimt alleen dat die beroemde band en de beroemde hoes van... waarop hij als baby naakt achter een dollarbiljet aanzwemt... kinderporno is. Dat is nogal
2: een beschuldiging
0: en een uitspraak. En hij zegt daar blijvende schade aan te hebben ondervonden... of van te hebben ondervonden. En hij eist van alle 3 de bandleden van... of van hun nazaten $150.000. Dus hij vraagt $450.000 in totaal.
2: Oh, ik had meer. Als ik het toch had gedaan, dan had ik meer gevraagd.
0: Ja. In september vorig jaar oordeelde de rechter dat de zaak geen kinderpornografie was... en dat hij dus geen recht heeft op een schadevergoeding. Alleen, daar bleef het niet bij. Elden die ging in beroep. En de uitkomst daarvan is nog altijd niet definitief. Kortom, het loopt nog steeds.
2: Jeetje, echt waar? Dat wist ik niet.
0: Hij wordt nog steeds elke dag wakker met het idee... nou, misschien ooit krijg ik heel veel geld.
2: Misschien is vandaag de dag.
0: Ja, misschien is vandaag de dag. Welke band is... die werd aangeklaagd door Spencer Elden? Laat het weten.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: En dat kan je doen via de Radio 10 app. Maak kans op die dopper. Laat van je horen. Dit is... is Spring.

0: zijn wij wakker. Loreen en Euphoria.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, goedemorgen. Ik nam je even mee terug naar deze dag in 2021. Spencer Eldon, je mag die naam na dit verhaal ook gelijk weer vergeten. Die begon een rechtszaak tegen een van de grootste bands van de jaren 90. Spencer was namelijk als naakte baby te zien op de hoes van het debuutalbum van deze band. En hij vindt dat, met terugwerkende kracht, kinderporno. En hij claimt dat hij daar blijvende schade aan heeft overgehouden. En hij wil geld zien, zoals je verwacht. De vraag was, welke band was dit? We hebben Bart aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent zo te horen onderweg naar je werk?
2: Ja, klopt.
0: Wat doe je voor werk?
2: Ik repareer roltrappen.
0: Je repareert de... Oh?
3: Die moeten er ook zijn, die mensen.
0: Nou ja, iedereen die slechte benen is, is je zeer dankbaar, Bart.
3: Vooral bij de metro.
2: Ja, ze doen het nooit, hè. Dus er moet iemand zijn die het probeert.
3: Hoe komt het dat ze zo vaak stuk zijn?
2: Ja, er gaan zoveel mensen overheen, hè.
0: Ja. Nou ja, goed voor jou. Altijd werk.
2: Dat zeker wel.
0: Heel goed. Hey, jij hoorde het verhaal en jij dacht gelijk, ja, ik weet dit bandje. Bij welke aanwijzing dacht jij, ja, ik ken dit?
2: Zwemmende Baby.
0: Zwemmende Baby?
3: Weet jij hoe het album heet?
2: Ja. Nee, dat durf ik zo niet te zeggen.
0: Oké, maar weet je, heb je het in de kast staan, toevallig, het album?
2: Nee, zo oud ben ik ook alweer niet.
0: Oh. Nou, ik heb het wel in de kast staan, want zo oud ben ik wel. Het album heet Nevermind, maar hoe heet dat bandje dan?
2: Dan denk ik toch Nirvana.
0: Nirvana is inderdaad de naam die wij zochten. Van harte gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met die Radio 10 Dopper.
3: En vind jij 450.000 euro ook niet weinig?
2: Ik had wel... Als je in zulke termen gaat denken, wel een paar miljoen gezegd.
0: Ja, echt toch?
3: Ja, ik vind hem nog bescheiden.
2: Ja, wie niet vindt.
0: Ja, precies. We gaan afwachten of dit ooit in zijn voordeel gaat uitvallen, deze rechtszaak. Want die loopt nog steeds. En wij gaan natuurlijk eventjes iets draaien van Nirvana. Ze stonden afgelopen jaar 3 keer in de top 4000. En ik had even zin in dit nummer. Staat trouwens niet op dat album Nevermind. Nee. Maar wel op het Unplugged album. En als je het over de jaren 90 hebt, nou, dan heb je het ook over Unplugged. The Man Who Sold the World stond afgelopen jaar op 1147 in de top 4000. Eigenlijk een liedje van David Bowie.
3: Ja, prachtig.
0: Maar dit is de cover, ook zo mooi.

0: relaxed wakker worden. Zo klinkt dat met dit fluitje. Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Al moeten heel veel mensen natuurlijk gewoon weer keihard aan het werk natuurlijk. Heel veel sterkte daarmee. We gaan zo meteen naar het nieuws hier in de zomerochtendshow. Fieke, wat zit daar onder andere in?
1: Ja, in Amerika moeten 90.000 mensen hun huizen uit. Vertel je zo waarom.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver. Dat is de ja van Jumbo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Schat?
24: Hmm?
23: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
24: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
23: Mafkees.
25: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
28: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
30: Nu hou hè, dus niet straks.
31: Fans van Voordeel.
29: Aldi.
0: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
29: Aldi.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: Goedemorgen, 6:03 alweer. Dit is de zomerochtendshow van Radio 10. De dag begint op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon. En daar warmt het op tot 20 à 24 graden. Dan gaan we naar het verkeer, want vroeg als het is... er is iets gebeurd op de Nederlandse wegen waardoor het hommeles is.
4: Ja, goede 2,5 uur geleden is er een ongeluk gebeurd met een touringcar... Op

0: alle kanten op.
1: Heel goed. Ja.
2: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je vanochtend van Fieke Hamers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, je hoort het al. Op de A28 bij Wezep zijn zeker 15 gewonden gevallen. De Oostenrijkse touringcar kwam in botsing met een bestelbus en reed vervolgens dwars door de vangrail. Het AD meldt dat er scholieren zaten in de touringcar. Ze zijn via de ramen in het dak uit de bus gehaald. En de ravage is groot. De snelweg is in beide richtingen volledig afgesloten. In Amerika moeten 90.000 mensen hun huizen uit vanwege de grote natuurbranden. Het vuur in de staat Nevada verspreidt zich snel, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En het was de allerlaatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Verspreid over het weekend kwamen er maar liefst 325.000 bezoekers op af. En onze Supermax viel helaas al in de eerste ronde uit door een harde crash.
4: Ja. Mega klapper! Verstappen! Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
5: Op een of andere manier brak hij uit en kon hem niet meer, opvangen.
6: Ja, het is een tragedie, hè? Ja. Echt erg.
7: Ik denk dat hij ziek is geweest. Toch, dat het toch erger was dan, dat we dachten.
8: Ja. We moeten nu verder.
7: Ja, geen idee. Laatste keer, ja, dat is niet zo mooi.
3: Ja, het was voor alle fans een grote teleurstelling, maar deze heeft het echt heel zwaar.
9: Super lang gewacht en dan is het eindelijk zo ver en dan crasht hij.
3: Oh god, het waren 2 fantastische minuten.
0: Ja, het was echt...
3: Het was een deceptie.
0: En toch was het ook een feest. Maar ik zag ook iemand die gewoon ook naar huis ging. Dan heb je dus zo'n kaartje. En toen was het in de eerste ronde, was het afgelopen voor Max. En die zei van ja, ik ben eigenlijk alleen voor Max gekomen. Ik ga... Succes met je race.
3: Oh ja, kan je wel lekker zitten in de trein terug.
0: Ja, die had een zitplaats inderdaad.
2: Robert en Kim. Zometeen, wat heb jij gemist op tv gisteravond? Gaan we even naar kijken en luisteren.

0: Bruno Mars en I Just Might op Radio 10 deze maandagochtend 24 augustus. Ben jij op dit tijdstip wakker, dan is de kans groot dat je gisteravond niet al te laat het licht uit hebt geknipt. Maar omdat je toch mee wil kunnen praten later vandaag bij de koffieautomaat, hebben wij op een rijtje gezet wat jij op tv misschien wel gemist hebt.
1: Bijvoorbeeld zomergasten op Nederland 2. Daar was Sigrid Kaag de gast. En die liet echt wel iets heel bijzonders weten. 10 jaar geleden is zij namelijk gevraagd om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dus dat is niet de NAVO wat Rutte nu is, maar van de Verenigde Naties.
0: Oh ja, Jaap de Hoofdscheffer is daar ooit geweest, toch?
1: Volgens mij wel. Of was dat dan weer de NAVO? Nee, ja, dat volgens mij...
0: Ja, dat is moeilijk, hè?
1: Ja, oké. Maar in ieder geval...
0: Hoge functie.
1: Ja, maar dat is niet gelukt.
2: Nou, sterker nog, 10 jaar geleden zijn de Amerikanen op de lijn gekomen en hebben aan Nederland destijds gevraagd: kunnen jullie niet eventueel Sigrid Kaag beschikbaar stellen? Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten. Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken en soms is het niet aan de orde. Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op.
0: Nou, en dit lag dus blijkbaar niet op haar pad.
1: Jaap de Hoofdscheffer was voormalig secretaris-generaal van de NAVO.
0: Oké, dus net als dit niet over. Ja, oké, heel goed.
1: In het SBS6-programma Bidushi, wat is dan liefde? Ja, een van jouw guilty pleasures, Robert.
0: Ja.
1: Is bokser Remy Bojanski te gast, samen met zijn vrouw Renate. Nou, had Remy voor Renate ook al een keer een relatie? Dat lijkt me ook nog wel logisch.
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: Maar goed, dat ging uit.
0: Ja.
1: En misschien daardoor had hij bij het zoeken van een nieuwe vriendin wel een aardig wensenlijstje.
3: Ja, het is wel een hele checklist, hoor.
0: Ja?
3: Ja. Toen we elkaar ontmoetten, wilde je eerst weten van rook je, drink je, heb je huisdieren, heb je kinderen. En het hele afgevinkt.
4: En als ze daar niet aan had voldaan, was het meteen
3: ook
4: niet...
3: Ik had een paar minpuntjes.
5: Nee, ze nam af en toe een slokje alcohol.
3: Een rood wijntje vind ik af en toe wel lekker. Moet kunnen. Niet veel, maar af en toe.
5: Dat was een beetje, maar...
3: En ik had 2 honden toen ik hier op Curaçao woonde.
5: Door de vingers.
4: Honden mocht ook niet.
3: Nee.
5: Ik ben niet zo van huisdieren en helemaal niet van honden.
0: Maar verder is hij niet zo controlerend.
1: Nee, maar serieus, als er iemand langskomt die zegt... je mag niet meer drinken en die hond eruit, is het echt.
0: Ja,
1: dan praten we niet meer verder, hoor.
0: Het is ook zo'n atypische vechter, die Remy Bojas. Ik denk ook dat zijn skinroutine langer is dan van zijn vrouw, denk je?
1: Maar heeft zij nu serieus alcohol in haar honden opgegeven?
0: Af en toe een wijntje, hoor ik, mag ze nog. Bij godsgratie van Remy Bojanski.
1: Oké. Goed, dan wil je heel graag niet meer vrijgezel zijn. Gisteren was ook over honden gesproken. Het nieuwe programma Beestenboel. Met Jannie van der Heijden en André van Duin op tv. Dat is natuurlijk ons favoriete koppel als op een bootje weer door Nederland tuffen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, hierin zat iets heel nostalgisch. Ik denk dat iedereen zich weer even kind heeft gevoeld. Een nieuwe serie Animal Crackers.
0: Wauw.
1: Dat is echt heel ethisch.
0: Ja, dat is heel ethisch.
1: Dus we gaan een stukje laten horen. Dus beeldje in. Je ziet 2 kippen.
0: Ja.
1: En je hoort André van Duin.
0: En die maakt er iets van.
1: Ja.
6: Zeg, Nicole.
7: Ja, wat is er, Saar?
6: Wist jij dat een ei, hè?
7: Ja.
6: Een ei. Dat een ei niet kan bevriezen.
7: Een ei kan niet bevriezen? Oh,
6: nee, maar een ei kan niet bevriezen. Wist je dat niet?
7: Nee, ik wist het niet. Ik maak me ook niet uit.
6: Weet je waarom een ei niet kan bevriezen?
7: Waarom kan een ei niet bevriezen?
6: Er zit een dooier in.
7: Wat een flauw.
0: Ja, het is inderdaad gewoon weer 1983.
1: Ja, ik ben wel blij dat hij zelf ook zegt dat het een flauw grap is.
0: Maar ik denk dat er hier miljoenen mensen weer naar gaan kijken.
1: Want dit... Ja, maar ik vind ook als je zeg maar op social media zit... en we hadden het er eerder al even over... en je ziet bijvoorbeeld die filmpjes met dieren... en daar worden stemmen onder gezet. Ik vind dat toch grappig.
0: Ja, het is toch weer grappig.
1: Maar het zijn vaak niet van die standaard mopjes... maar gewoon die situaties waar dieren dan in zitten. Ja, ik hou daar wel.
0: Ja, en André van Duin, je kan geen hekel hebben aan
1: André
0: van Duin. Fantastisch. Ik ga het toch opzoeken. Ik heb het gisteravond ook gemist.
1: Hij doet ook iets met pinguïns, weet je?
0: Tuurlijk.
1: Ja, kom maar door.
0: Animal Crackers, we gaan het gewoon weer opzoeken. Radio 10, dit is de zomerochtendshow. Zometeen met Anouk. Eerst Dolly Parton en Jolene. Jolene.

0: Anouk en Nobody's Wife. Totdat zij 6 kinderen kreeg van 6 verschillende mannen. Toen leek het even Anybody's Wife.
1: Nou zeg.
0: Sorry, die grap heb ik eerder gemaakt.
1: Nou ja.
0: Ze is niet wakker, ze is niet wakker. Kon nog wel een keertje.
1: Mag ik hopen voor je. Ik weet waar ze huis woont.
0: Ja, heel goed. En dan mag je doorgeven. Maar niet via de Radio 10 app. Daar mag je wel iets anders doorgeven trouwens. Want het is de laatste week van de zomerochtendshow. Volgende week dan zitten hier Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten met de nieuwe ochtendshow. Maar dat betekent ook dat we deze week voor de allerlaatste keer de vakantielandquiz spelen.
1: En daarin kan jij mooie Radio 10 prijzen winnen. Onder andere de dopper, de zonnebril en het strandlaken. En het enige wat je daarvoor moet doen is een beetje kennis hebben van je vakantiebestemming. Dus ja. Laat ons weten waar je op vakantie bent geweest of waar je op vakantie bent of misschien ga je nog.
0: Ja.
1: En ben je zo'n geluksvogel dat je hem nog te goed hebt?
0: Heerlijk.
1: App even door naar Radio 10 waar je bent geweest. En dan gaan we zo meteen jouw kennis even testen.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.
0: En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Het is gekkenhuis bij Leenbaan.

0: alleenbakker.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Goedemorgen, welkom op deze maandag. Dit is de zomerochtendje over Radio 10. Zometeen Sheryl Crow voor je. Na het nieuws van 7 uur, Fieke Hamers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en reed door de vangrail. In de bus gaat de scholieren. De eerste gewonden zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat voornamelijk om veel snijwonden door het glas van kapotte ruiten. De ravage is groot en de weg is beide kanten op afgesloten. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt de grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moeten hun huizen uit. Nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich klaar moeten maken om te vertrekken. Twee ziekenhuizen zijn gesloten en er is ook een vliegveld bij Reno dicht. Steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral om extreme regen. Nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. Volgens onderzoekers worden de gevolgen voelbaarder en nemen de zorgen dus ook toe. En dan nog het weer. De mistbanken lossen snel op. Het blijft droog en later vandaag vooral in het zuiden veel zon. En het wordt een graad of 22.
2: Dankjewel, Fieke. Dan is sinds vandaag ook Zuid-Nederland weer aan het werk. Of in ieder geval de scholen beginnen weer. En dat merk je volgens mij gelijk op de weg, hè Kim?
3: Enorm. Er staan 8 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en de Noordtunnel. 40 minuten. De A28 Hogeveen-Amersfoort tussen de brug over de Overijsselse Vecht en Hattemerbroek. 12 minuten. Daar is de weg afgesloten. Dat komt natuurlijk door het ongeluk met die touringcar. En op de A50, waar een van de omleidingen is ingesteld, Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen, 13 minuten.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op

0: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
0: Chocomel?
2: Sloopmelk.
0: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
2: Sloopmelk.
0: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Hallo,

0: 1,50 meter pure vrolijkheid aan de haak. Ze is niet heel groot.
1: Is ze zo klein?
0: Ja, ze is echt heel klein.
1: Ze is zo groot als de gitaar.
0: Ja, ongeveer. Ik heb haar ooit 1 keer ontmoet. Ze is heel klein, maar ontzettend vrolijke, lieve vrouw. En wat een mooie muziek gemaakt. All I Wanna Do.
2: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Welkom op deze maandag 24 augustus. Het begin van de laatste week van de Zomerochtendshow. Vanaf volgende week hier op deze plek een nieuwe ochtendshow op Radio 10 met Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten. En tot die tijd, Kim, zetten wij ons beste roodbeentje nog even voor, toch?
1: Okay. We hebben wel met het goede roodbeentje uit bed gestapt.
0: Ja, dat wel. Dat wel. Hey, wat een rookvrije generatie had moeten worden, rookt nog steeds volop, blijkt vandaag uit het nieuws.
1: En dan wil je het heel graag, want weet je hoe duur het is.
0: Ja, het is echt niet te betalen. Uit een nieuwe peiling blijkt dat maar liefst 40% van de jongvolwassenen rookt of met name vaped, denk ik. Sociale media die spelen hierin een belangrijke rol. Het doel is om in 2050 geen enkele jongere meer te hebben die rookt of vaped.
1: 2040, toch?
0: En nog maar, wat zei ik dan?
1: 50.
0: Oh, 2040, zei ik, ja. Nee, dat zei ik niet, maar dat bedoelde ik wel. Ja.
1: Nou ja,
0: en nog
1: nee,
0: maar 5% van de volwassenen. Maar die weg is nog heel erg lang. Sterker nog, gaan we niet halen, toch?
1: Nee, ik denk dat er altijd wel mensen blijven roken. Maar ik heb zelf deze hele slechte gewoonte.
0: Ja.
1: En een pakje sigaretten kost inmiddels 13 euro.
0: Maar dat helpt jou dus niet om te zeggen...
1: Jawel, okay, wel minder. Wel echt wel minder.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat, dus het scheelt wel.
0: Maar nog niet voldoende. Er moet nog geld bij, jongens.
1: Ik weet, het is heel erg, maar het is, ik heb geen enkele goede reden om te roken, laat ik het zo zeggen.
0: Nee.
1: Hey, na de zonsverduistering van 2 weken geleden is het alweer tijd voor een volgende eclips.
0: Ach.
1: Ja, weet je, het
0: weer zo'n 200, gek. Dan moeten we weer brilletjes kopen.
1: Tot 3180 duren. Nee. Het gaat deze keer over een maansverduistering.
0: Oh, wacht, wat is dat dan ook alweer?
1: Ja, terwijl voor mijn gevoel is elke maansverduistering als het geen volle maan is, toch? Dan wordt er een stukje van de maan verduisterd. Maar zo werkt het niet.
0: Oh, zo werkt het niet.
1: Nee, in de nacht van donderdag op vrijdag, dan staat de aarde tussen de maan en de zon in. En de maan komt daardoor in de schaduw van de aarde terecht. Ik denk nog steeds dat dat alles is wat geen volle maan is.
0: Wow.
1: Maar de maan wordt dan niet volledig donker doordat er een klein beetje zonlicht via de atmosfeer van de aarde het oppervlak van de maan wel bereikt, krijgt de maan een oranje gloed.
0: Ik kan me het niet eens voorstellen. Ik ben visueel ingesteld, maar dit vind ik zo ingewikkeld.
1: Ja, ik vind het ook heel lastig.
0: Maar goed, wanneer is het? Dan kunnen we de maan eventjes niet zien.
1: Nou, vrijdagochtend is het. Dan heb je dus een maan die alleen een beetje een oranje gloed geeft. En dan is die voor 93% bedekt. Het begint om 3:30 en het eindigt om 9:05. Maar het is nu al licht, dus ik zou wel voor...
0: Je moet wel op tijd opstaan.
1: Wel voor 7 kijken.
0: Nou, heel goed. Veel luisteraars,
1: denk ik. Het hoogtepunt is om 6:15.
0: Komende vrijdag tijdens de ochtendshow, want er zijn heel veel mensen die hebben de weg vroeg gezet om deze maansverduistering...
1: Ik ga vrijdagochtend wel even buiten staan om 6:15 om te kijken hoe erg het is.
0: Ik ben nu al benieuwd naar jouw verslag van deze ongetwijfeld bijzondere gebeurtenis.
1: Niet mijn jas vergeten.
0: Zometeen, dan is het tijd voor de vakantielandquiz. Je kan je nog opgeven als je naar een bijzondere bestemming bent geweest of je gaat nog naar een bijzondere bestemming.
1: Het mag ook gewoon Drenthe zijn geweest.
0: Laat weten via de Radio 10 app waar jij bent geweest of naartoe gaat en speel mee. Dan gaan wij jouw kennis testen. Dit is Earth, Wind & Fire.

0: Katy Perry en Roar. Radio 10, dit is de zomerochtendshow. We hebben even een klein dingetje, Kim.
1: Ja.
0: Want we zouden de vakantielandquiz gaan spelen met Marco. Die liet ons weten dat hij naar België is geweest. Dus ja. We hebben als een razende quiz over België elkaar gesleuteld.
1: En de verbinding is verbroken.
0: En sindsdien krijgen we zijn voicemail. Dus wij willen die vakantielandquiz wel graag spelen met een ieder die nu luistert en ooit in België is geweest.
1: En dat zijn er aardig wat, want ja. Je bent er ongetwijfeld al een keer doorheen gereden.
0: Bel even 0909-310-10. Dat duurt eventjes voor je door bent, maar ga door dat menu heen. 0909-310-10 en speel mee. Maak mooie prijzen, onder andere dat strandlaak is natuurlijk heel erg lekker.
1: Ja, en de dopper kan je winnen en de zonnebril.
0: We gaan je kennis testen.
2: De vakantielandquiz.
0: Gaan wij zometeen spelen. Als je trouwens nog een beetje inspiratie nodig hebt voor deze maandag, als de vakantie bij jou net weer voorbij is. Ik kwam dit tegen op Instagram. 10 seconden inspiratie om de dag aan te kunnen vandaag. Ik moest hier op lachen.
3: Nothing is real, nothing makes sense. Nobody knows what the fuck they're doing. There's no scoreboard, there's no final grade, there's no prize for doing it right. You're alive, and then you're not. Fuck it.
0: Welkom ja, op deze maandag.
1: Maar is wel waar.
0: Lekker er tegenaan. Het maakt allemaal niks uit wat we doen, maar we gaan er lekker tegenaan. Even kijken, volgens mij is er iemand door het menu heen. Goedemorgen, Robert en Kim.
4: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Stefan.
0: Dag Stefan. Welkom, welkom. Ben jij ooit in België geweest?
4: Ik ben ooit zeker in België geweest.
0: Ja, wie niet?
1: Waren er heel hard doorheen gereden of ben je er ook wat langer gebleven?
4: Nee, we zijn er wel wat langer gebleven. Oostende, superleuk plekje.
0: Nou, dat is een goede tip. Wij gaan met jou de vakantielandquiz spelen bij deze. Hoe goed ken jij België? Je krijgt 4 vragen. Heb je de 2 goed, dan win je Radio 10 zonnebril. Heb je de 3 goed, krijg je er een dopper bij. En heb je alle 4 de vragen goed, krijg je ook het Radio 10 strandlaken. Klaar voor?
4: Nou, inmiddels.
1: Okay. Jazeker. Komt hier je eerste vraag. In welke Belgische stad staat Manneke Pis? Is dat A, Antwerpen, B, Brussel of C, Charleroi?
4: Volgens mij is dat Antwerpen.
0: Ja.
1: Nee, man.
0: Ah, dat is jammer.
1: Brussel.
0: Nee. Ja, het was Brussel.
1: Antigoon staat in Antwerpen.
0: Maakt niet uit. Nog 3 kansen. Vraag 2. Wat is geen Studio 100 productie? Je kent Studio 100 wel, hè? Een hele bekende productiemaatschappij. Samson en Gert onder andere. Dat is een van de antwoorden trouwens. Dus die heb ik dan bij deze vast verklapt. Ja.
1: We hebben het veranderd. We hebben de andere antwoorden.
0: Oh, we gaan er iets anders van maken. Wat is geen Studio 100 productie? A. Wizzy en Woppie. B. K3. Of C. Henk Piraat.
4: Nou, gewoon, ik denk C.
0: Je denkt C. Lekker.
1: Want
0: nul
1: het
0: van
1: is?
0: Het scorebord. Ja, het is Piet Piraat.
1: Piet Piraat
0: is het.
1: Ahoy, hoi, hoi. Het is mijn kapitein.
0: Ik krijg het idee dat Stefan dat niet gekeken heeft.
1: Nee,
4: een heel tijdje geleden.
1: Ik ook niet.
0: Even kijken, we gaan door met vraag 3.
1: Welke Belgische delicatessen kan je maken van eieren, melk, boter, bloem, gist, zout en parelsuiker. Vaak wordt deze delicatesse afgetopt met wat lekkere toppings zoals chocolade, poedersuiker, aardbeien of slagroom.
0: Ja, je kan ze in België op elke straathoek kopen.
4: Ik denk een wafel.
0: Jij denkt een wafel.
1: Ja.
0: En jij denkt helemaal goed.
1: Hey, 2 vragen goed. Je hebt in ieder geval een prijs te pakken.
0: Ja, die dopper is binnen. En ik denk dat je vraag 4 ook wel weet. Maak deze hit over België af. Dat betekent waar het liedje stopt, moet jij verder nou zingen. Je mag ook de tekst gewoon invullen. We luisteren goed.
5: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Daar zijn ze zo streng.
0: Daar zijn ze zo streng. Ja, dat is helemaal goed. Nou, lekker gespeeld.
1: Ja.
0: Dat geheel onvoorbereid.
1: Ik vond die laatste nog moeilijk, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, ik dacht
4: geweldig
0: dat moet
4: nummer
0: zijn. Maar ja, het is een geweldig nummer, inderdaad. En jij hebt lekker gespeeld. Ik heb...
1: De Radio 10. Ja, 3 goede vragen.
0: Drie goede
1: dus
0: antwoorden
1: 2 prijzen, ja. En dat is de Radio 10 zonnebril en de Radio 10 dopper.
0: Van harte gefeliciteerd, Stefan.
4: Dankjewel.
0: Fijne maandag.
1: En dankjewel voor het meespelen.
0: Ja, je was een topkandidaat.
4: Hoi, hoi.

0: beetje verliefd is iedereen wel eens. Dat weet je. Accidentally in love. The Counting Crows op Radio 10. Dit is de zomerochtendshow. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Fieke, wat zit daar onder andere in?
1: Nou, AI gebruiken tijdens je werk kan natuurlijk reuze handig zijn. Maar het kan je ook een boete opleveren.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Hoe is dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met

0: Show met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
6: Goedemorgen, 5:05. Dit is Radio 10 en de dag is op sommige plekken mistig en fris begonnen. Landinwaarts kan het onder de 10 graden zijn. Ik denk dat dat lang geleden is dat het zo fris was, toch?
7: Ja.
6: Vandaag wordt het vooral in het zuiden zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 tot 24 graden. Dan zijn de scholen in Zuid-Nederland weer begonnen, of die gaan vandaag weer beginnen. En dat zien we gelijk op de weg.
7: Ja, dat klopt. Maar voordat ik bij de files aankom, er is wel een soort zeldzame nachtvorst geweest nog deze zomer.
6: Echt waar?
7: Ja, het was je op vakantie.
6: Oké, okay, ja,
7: jij hebt hem niet meegekregen, maar er is een zeldzame nachtvorst geweest. In ieder geval, het Radio 10 verkeer, 16 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie grootste, de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 23 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de Drecht-tunnel 23 minuten. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 18 minuten.
6: Heel goed. Gaan wij over naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht in beide richtingen na een ernstig ongeluk. Een Oostenrijkse touringcar met Duitse scholieren reed vanochtend achter op een bestelbus. Hierna is de touringcar door de vangrail geschoten over de andere kant van de snelweg en daar in de berm beland. Er zijn zeker 15 gewonden. Het zou voornamelijk gaan om veel snijwonden door het glas van de kapotte ruiten. De gesprekken over de rijksbegroting gaan deze week verder. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over het geld. En hij heeft de oppositie hard nodig voor een meerderheid. Ze hebben nog 1 week om de plannen op Prinsjesdag te kunnen presenteren. En een dure fout in een rechtszaak. Een advocaat van de kopers van een bedrijf zou een niet bestaand citaat hebben gebruikt, schrijft RTL. Die advocaat zei een uitspraak uit een eerdere rechtszaak te willen citeren, maar die uitspraak bleek nergens te vinden. Mogelijk heeft hij AI gebruikt, al is dat lastig te bewijzen. Voor het gebruiken van een nepcitaat krijgt hij een boete van €2.300. Maar we hebben het dus niet over een citaat dat die Einstein heeft gequote, maar over jurisprudentie.
8: Ja,
7: ja, oké. Okay. Dus precies. Een eerdere uitspraak wat dus zou zijn gedaan door een rechter, wat nooit is gebeurd.
8: Ja, precies.
7: En dat is ook wel heel slordig.
8: Ja, en dat zou dan extra tijd en aandacht hebben gekost van de eiser en de rechtbank. En ja, dus ook de tegenpartij, die moet dan weer allerlei argumenten gaan voorzien om dat dan te weerleggen.
7: Ja.
8: Nou ja, en daar moet hij ze dus nu voor compenseren.
6: En AI heeft echt zoveel leraren nog nodig om beter te worden. Het maakt zoveel fouten.
8: Je moet er echt mee oppassen.
6: Ja, je moet echt oppassen. Ja, het kost je heel veel tijd om dat te controleren. Ja.
9: Robert en Kim.
6: Heb jij altijd al een handgeschreven tekst van Freddie Mercury willen hebben? Hoe dat kan, hoor je zometeen. Eerst Journey, Don't Stop.

0: Britney Spears and Hit Me Baby One More Time. Ben jij een beetje van de memorabilia van de beroemdheden? Zou je dat willen hebben van iemand? Iets?
1: Nee, het gaat toch ook om je eigen herinneringen, denk ik dan. Ik heb nog wel een paar van die badges bewaard van concerten of dingen waar ik heb gewerkt, weet je zo.
0: Ja,
1: maar dat zijn mijn herinneringen.
0: Ja, maar ik kom wel eens of vroeger in de fotostudio van William Rutte, de bekende fotograaf. Daar kwam je in zijn fotostudio en dan hangt de hele wand vol met ingelijste. Ja, een plectrum die ooit is gebruikt door de Red Hot Chili Peppers. Of een sigarettenpeukje waar Jim Morrison ooit aan gelurkt heeft.
1: Maar die zullen hem zelf wel gegeven hebben.
0: Ja, die heeft hij verzameld. En dan denk ik wel
1: die
0: altijd.
1: Maar heeft hij niet gekocht?
0: Zeker heeft hij die wel gekocht.
1: Ja, heeft hij die niet gewoon gekregen van de Peppers? Waren bij hem in de studio hier zijn plek?
0: Zeker niet. Heeft die veilingen voor afgelopen. En dan denk ik altijd als ik het zie hangen. Oh, dat wil ik ook. Maar dan ga je kijken wat dat kost.
1: Ja.
0: En dan denk je, oeh, moet nog even sparen. Maar hou je van dat soort memorabilia, dan kan je binnenkort je hart ophalen. Want een microfoon, een piano en een handgeschreven tekst van Freddie Mercury, die gaan onder de hamer. En dan gaat het hart van een echte Queen-fan en journalist, en misschien mag ik ook wel zeggen Queen-gekkie, Edgar Hamer, die gaat dan sneller knoppen. Gaat ook onder de hamer. Goedemorgen, Edgar.
2: Nou, goedemorgen. Ja, mijn hart gaat zeker sneller kloppen.
0: Ja, toch? Wil je dat hebben, een handgeschreven tekst van Freddie Mercury? Of heb je die al?
2: Nee, die heb ik helaas nog niet.
1: Ik heb er alleen.
2: Was dat wel waar? Als je er een voor me hebt, graag.
0: Ga je meebieden? Want het gaat binnenkort onder de hamer. Het kan.
2: Nou, de bedragen zijn natuurlijk weer zo ontzettend groot. Dus ik kijk alleen al voor die teksten van Freddie. En dat zijn overigens niet eens de meest bekende teksten. Hè, want deze zijn van Mr. Bad Guys, een soloalbum uit 1985. Mm-hmm. Ja, die gaan ergens tussen de 3500 en 7000 euro opbrengen.
1: Wat een hoop geld is. Maar voor de echte fan lijkt het me nog wel te doen, inderdaad.
2: Ja, nog wel te doen. Zeker als je het vergelijkt met de piano die ze aanbieden. Misschien moeten we even vertellen, dit gaat dus geveild worden vanaf 1 oktober. En het komt uit de collectie van Reinhold Mack. En Mack was een producer. En die heeft er eigenlijk destijds voor gezorgd dat Queen de synthesizers omarmde. En die is verantwoordelijk geweest voor andere producer van de albums The Game en Hot Space en The Works. Okay. Nou ja, en die heeft heel veel spullen over. En die dacht, ik ben 76, het wordt tijd om ze te verkopen.
0: Moet nog even
1: Mijn pensioentje aanvullen.
0: Precies, dat.
2: Ja.
0: En wat gaat dat opleveren? Want daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Die teksten die zijn dus, ja, het is veel geld maar zijn te betalen. Maar zo'n piano of een keyboard?
2: Nou, die piano is in die zin wel bijzonder. Er hebben heel veel beroemdheden op gespeeld. Hè. Leonard Cohen, Led Zeppelin, Rolling Stones. Die stond namelijk in de studio's, de Munich Studios in München.
0: Ja.
2: En ze verwachten dat hij ergens tussen de 234.000 en 467.000 euro gaat opleveren.
1: Dat is een hoop geld.
2: Ja, maar het lijkt mij eigenlijk heel laag. Want als je nou terugkijkt op die Sotheby's-veiling 2023... Ja. Toen hadden ze een Yamaha G2-vleugel. Er was weliswaar Bohemian Rhapsody opgespeeld. Maar die ging voor 2 miljoen euro de deur uit.
0: Oké, okay. Weten we ook welke liedjes
1: hierop... Hoe weet je dat nou zo zeker?
2: Sorry.
1: Sorry. Ja, nee, hoe weet je nou zo zeker dat liedje daarop ingespeeld is? Dat kan iemand toch gewoon zeggen van die studio?
2: Ja, nou, in dit geval weten we dat wel zeker. Omdat Freddie die ontmoette Reinhold Mack in 1979. In een biertuin. Freddie had een korte broek aan, een Hawaii-shirt en balletslippers. Dus nou, dat was een ontmoeting die ze niet vergaten.
0: Zijn die balletslippers alsjeblieft ook te koop? Want die wil ik dan.
2: Nee, was dat maar waar, En de volgende dag, toen zijn ze gelijk de studio ingedoken. Wat was het geval namelijk? Freddie had die dag ervoor in bad gezeten. En had ineens een tekst in zijn hoofd. Is het bad uitgestapt, heeft zijn gitaar gepakt en is daar op de eerste tonen van Tracy Little Thing Called Love gaan spelen en heeft de tekst ervoor geschreven. Toen ontmoette hij Mac de volgende dag en toen zijn ze eigenlijk gelijk de studio ingedoken en heeft hij op de piano het nummer verder uitgewerkt. Okay. Dus ja, nee, dit is echt wel 100% een goed verhaal wat waar is.
0: Oké, dus jij denkt dit gaat veel meer opleveren dan ze nu denken.
2: Ik denk dat de piano veel meer gaat opleveren. Ze veilen nu ook een microfoon die gebruikt is voor One Vision. Mm-hmm. Nou, daar denken ze dat het £40.000 op gaat leveren. Ik weet dat in april is er al een microfoon geveild van een Axel Rody van Queen. En die was gebruikt voor Top of the Pops. En die leverde al £151.000 op. Dus ik denk dat ze het laag hebben ingestoken.
1: Ja. Dan heb je toch ook echt te veel geld? Ja, maar 151.000 pond voor een microfoon die een keer gebruikt is tijdens Top of the Pops. Are you kidding me?
2: Ja, dus kan je nagaan wat deze zou moeten opleveren. Nee, ik denk dat het laag is ingestoken.
1: Waar kunnen mensen terecht?
0: Ja, dat wil ik ook wel even weten. Niet dat ik het geld heb liggen, maar toch. Nee. Wil wel even kijken.
2: Ja, vanaf 1 oktober op de veilingsite van Popstore. En ze verwachten dat het al met al zo'n 3 miljoen pond moet opleveren in totaal. Ik verwacht dat het nog iets meer is. En ik zou zelf opteren voor die teddybeer. Dat lijkt me helemaal leuk.
1: De teddybeer.
2: De teddybeer. Ja,
0: van Freddie Mercury.
2: Aan, het is niet van Freddie Mercury, maar hij heeft hem gegeven aan de zoon van Reinhold Mac. Want Freddie was zijn peetvader. Oh. En ik denk dat die in ieder geval betaalbaar is.
0: Oké, okay, ja. Nu niet meer.
1: Hoop doet leven.
0: Maar hoop doet leven. We gaan even kijken. En we gaan dit bijhouden. Dankjewel voor alle mooie verhalen bij deze producten.
2: Graag gedaan.
0: Oké, okay, dankjewel. Fijne dag.
1: Dag Edgar.
0: En na zo'n gesprek over Freddie Mercury draai je natuurlijk iets van...
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac. Zo zijn we bij Radio 10.

0: Team met Fleetwood Mac and Tell Me Sweet Little Lies. Heb jij het nieuwe haar al gezien van Erling Haaland?
1: Ja, maar nou denk ik sowieso niet dat hij het per definitie van zijn haar moest hebben.
0: Oké, nou ik denk dat zijn vrouw geschokt is, maar er zijn meer mensen geschokt. En we hebben zometeen een paar geschokte reacties.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter lezen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Alle verf super voordelig. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Een hele goede morgen, zometeen The Police en Every Breath You Take in de zomerochtendshow hier op Radio 10. Eerst het nieuws, Fieke Hamers, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De A28 bij Wezep blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een Oostenrijkse touringcar met Duitse scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Je hoort een woordvoerder van de veiligheidsregio.
12: Dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulance dienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke.
11: Ja, er zouden inmiddels 8 mensen in het ziekenhuis liggen. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of veept, meldt de AD. Het doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je dan punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden. Dat heeft het Instituut voor de Bouw onderzocht. Kantoren liggen namelijk op slechte plekken, of verbouwen gaat veel geld kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En dan nog het weer. Mistbanken lossen snel op en het blijft droog. Later vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt een graad of 22.
10: Dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
11: 19 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht 27 minuten. En op de A58 Tilburg-Eindhoven voor Best ook 27 minuten. De A59 Os-Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 33 minuten.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe...

0: Dat is producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten.

0: Dat zijn die grootste hits aller tijden hier op Radio 10. The Police en Every Breath You Take. Gisteren was er uiteraard weer Eredivisie voetbal. Maar een dag later gaat het eigenlijk weinig over het voetbal en veel over de rellen. 5 supporters van Cambuur die zijn gewond geraakt door vuurwerk. Dat fans van Feyenoord, ja, noem het maar fans, eigenlijk zijn het gewoon helfies.
1: Gewoon complete idioten die een stadionverbod moeten krijgen.
0: Precies. Doorgesnoven idioten. Die hebben Feyenoord, of die hebben vuurwerk gegooid naar het vak van die Cambuur-fans. En die zijn dus ook gewond geraakt. Je hoort eventjes Robert Eenhoorn, dat is de directeur van Feyenoord. Je hoort scheidsrechter Makkeli en speler van Feyenoord Valente. En je hoort ook de verslaggever hoe het gisteren allemaal ging.
2: Hij is waardeloos.
3: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het vak van de Feyenoord-fans. En dat niet alleen, er wordt geschoten. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
4: En dan hoor je dat er onder andere ook supporters zijn geraakt door het vuurwerk. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk.
3: Waarom nou toch weer?
2: Dit is natuurlijk, dit is helemaal niks.
5: Ja, dat past niet bij voetbal. Dus daar sta ik ook niet achter. Dat heeft Feyenoord niet nodig, vind ik.
6: Het zou jammer zijn als we dadelijk ooit een keer toegaan dat je gewoon geen voluitvak hebt. Want ja, je daagt natuurlijk op een gegeven moment zoveel uit dat het daar misschien wel een keer naartoe zou gaan.
0: Nou, ik denk dat het niet alleen gaat naar een vol uitvak of een leeg uitvak, maar gewoon een leeg stadion.
1: Maar, en luister, even los van welke club het is, hè, maar als er niet betaald wordt, word je uit de Eredivisie gezet. Maar als er met opzet andere supporters op deze manier worden verwond, ja, dan mag gewoon de wedstrijd doorgespeeld worden daarna. Ik vind het schandalig.
0: Ik denk dat het ook wel een staartje.
1: Laat de club het dan maar voelen als je supporters dit doen. En dat geldt voor elke club. Ook ja, als het Ajax is, ook als het Heracles is. Dit kan natuurlijk niet.
0: Nee, maar ik denk ook dat er nu wel op weg naar het werk in Zeist zitten er KNVB-bestuurders. Die zitten nu in de auto en die gaan daarover vergaderen. En dit heeft natuurlijk gevolgen. Dat kan
1: dit heeft ook niks meer met clubliefde te maken.
0: Nee, helemaal niks.
1: Slaat nergens op. Goed, wat ook best wel een issue gaat zijn, is de toeristenbelasting in Amsterdam. Die is al heel hoog, 12,5%. Maar de komende jaren wordt een nachtje in de hoofdstad nog duurder. Want die belasting wordt verhoogd naar 20%. Dat is om massatoerisme door tegen te gaan.
7: Seriously? That's BS. Why are you going to raise the tax even higher?
8: De toerist die blijft toch wel komen. Maar vooral de zakelijke gasten, we zien dat die wegblijven. En daar heeft de stad weinig last van.
9: 30 euro, you know, it's not like it's another 1000 euro. No, I don't think it would stop me from coming.
0: Oké, nou als ik dit hoor, dan denk ik, kan nog wel wat bij, want ze blijven toch wel komen.
1: Ja, dat klopt ook. Het gaat natuurlijk ook om dat ze zeggen, weet je, stel nou dat er geen één hotel is en je geeft opeens iedereen het recht om dat wel te doen zonder een vergunning, zou dat eerlijk zijn? Er komen alleen maar hotelkamers bij, er gaan slagers weg, maar er komen wel Nutella-winkels. Het is natuurlijk, wat dat betreft, wordt de stad een soort Disneyland, inderdaad.
0: Ja, een openluchttheater wordt het zo'n beetje.
1: Ja.
0: Hey, heb jij het nieuwe kapsel van Erling Haaland gezien?
1: Ja.
0: De bekende voetballer, die stond toch wel bekend om zijn lange manen.
1: Ja.
0: In een staartje droeg hij dat. En hij was een soort van viking. Als je denkt, oh, is hij naar de kapper geweest? Heeft hij een beetje bijgepunt? Nee, rigoureus. Ja. Het is gemillimeterd. En geschokte reacties. Onder andere Zlatan Ibrahimovic, die reageert zo.
10: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
0: Hij heeft er zelf wel lol om, maar ik kan me ook voorstellen dat de vrouw van Erling Haaland dacht van, wat is dit? Of zou hij het overlegden?
1: Nou ja, ik denk niet dat ze bij hem was omdat hij zulke mooie lange lokken had. En het is niet, het is een fantastische voetballer. Het is niet de allerknapste man.
0: Nee, maar misschien houdt ze wel ontzettend van lang haar. En als het dan ineens weg is.
1: Ja, meestal zijn vrouwen bij die voetballer omdat ze zo knap zijn. Dat is echt, dat is 9 van de 10 keer dat de reden.
0: Maar wist je dat dit bij heel veel mensen wel een dingetje is in een relatie? Als iemand gewoon maar zonder aankondiging zijn uiterlijk extreem verandert. Qua keuze, niet omdat je een ongeluk krijgt of wat dan ook. Maar je kiest ervoor van, oké, morgen is mijn haar ineens paars. Of ik zet ineens een sleeve-tattoo op mijn arm.
1: Scheer mijn baard af.
0: Ook een dingetje.
1: Niet ik, maar.
0: Maar 60-70% van de partners vindt dit vervelend. Of zelfs erg.
1: Ja.
0: Vind jij het een legitiem ding om het uit te maken? Of niet?
1: Nou, uit weet ik niet. Ik heb wel eens een keer, toen was ik nog jong, ook een vriendje en die had krullen.
0: Ja.
1: En die ging studeren en die heeft het toen ook gemillimeterd.
0: Ja.
1: En toen bleken er gewoon hele grote oren aan te zitten.
0: Ja, en toen toch uitgemaakt. Ja,
1: nee, maar weet je, het was ook, hij ging in Groningen studeren, dus dat ging gewoon uit. Weet je, we waren gewoon
0: heel jong.
1: Maar ik zou er wel even van schrikken. Ik zei, nee, uit. Haar groeit ook wel weer aan, toch?
0: haar
1: maar als
0: aan.
1: Hij de tatoeage van, met de naam van zijn ex zou laten plaatsen, hebben we wel een discussie, denk ik.
0: Ik denk dat heel veel mensen heel boos worden als partners dit onaangekondigd doen. Dus ik wil het ook even bij de luisteraars neerleggen. Wat zou jij doen, hoe zou jij reageren als je partner ineens van dag A op dag B zijn uiterlijk extreem verandert?
1: Ja,
0: haar millimeteren, baard er inderdaad helemaal af. Andere kleur haar.
1: Before- en afterfoto's zijn ook welkom via de Radio 10-app.
0: Kom maar even door. Radio 10-app, hoe reageer jij en denk jij dat het een reden is om je partner buiten de deur te zetten? Dat zou wel extreem zijn, maar ik ben toch even benieuwd. Reageer eventjes via de Radio 10-app.

0: blijft een klassieker. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Erling Haaland, de bekende voetballer, die heeft zijn uiterlijk nogal extreem veranderd. Hij was bekend om zijn lange manen, nu is het gemillimeterd. En sommige mensen zijn in shock en daarom vroegen we jou eventjes... wat zou jij doen als jouw partner, onaangekondigd, zijn uiterlijk extreem zou veranderen?
2: Nou ja, Connie appte Radio 10 en het was niet helemaal onaangekondigd. Ze was 17, ze had verkering met een jongen met lang haar.
0: Ja.
2: En ze denkt, nou ja, dat kan bij ons thuis niet. Mijn vader accepteert dat niet, dus hij vraagt aan de jongen om zijn haar af te knippen. Nou, dat heeft hij gedaan. Dat vond ze een beetje tegenvallen. Vervolgens heeft ze het uitgemaakt.
0: Nee.
2: Hij is nooit thuis geweest.
0: Oh, dat kan niet.
2: Ze heeft
0: dat
2: er
0: kan
2: nu
0: niet.
2: Wel een beetje spijt van dat het toen zo is gegaan.
0: Kan ik me voorstellen. Wat deze app komt ook nog binnen.
3: Goedemorgen, met Martin. Nou, als mijn partner een extreme verandering aan zichzelf doet... Nou, dan zegt ze wel direct op straat, hoor. 100% zeker, ze is gelijk dakloos.
0: Nou, wat hardvochtig zijn we allemaal.
2: Martin.
0: Even kijken, wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen. Als je me hoort,
4: hallo,
0: mag je het zeggen. Matthias, goedemorgen.
4: Ja, precies, goedemorgen.
0: Jij hebt dit aan de hand gehad. Jij hebt dit aan de hand gehad, een extreme verandering van het uiterlijk van jouw vrouw.
4: Ja, precies.
2: Wat deed ze?
4: Toen ik haar leerde kennen, waren de haren eigenlijk over de schouder heen.
0: Mm-hmm.
4: Toen wou ze plotseling het korte, toen waren ze nog maar tot de nek.
0: Ja.
4: En inmiddels hebben we ook bijna alle kleuren gehad. Van rood over paars, over groen, over blauw.
0: Oh, oké. Okay.
4: Maar gelukkig geen blond, want dat wou ze zelf
0: want
4: ook.
0: Want daar hou jij niet van. Je houdt van alle kleuren, maar niet van blond. Maar hoe heb jij gereageerd daarop, Matthias?
4: Nou, daar had ik eigenlijk nooit problemen mee, want ze heeft het gezegd. Ze zei, luister eens, ik heb er zin in een verandering. Wat zeg jij daartoe? Ik zeg, luister eens... Daar heb ik eigenlijk geen probleem mee. Als het geen dreadlocks worden of zo, kan je van mij part doen wat je wilt. Dus,
0: okay.
2: En zolang die verandering niet een andere vent is, kan je een hoop hebben, toch?
4: Ja.
0: Dus jullie zijn nog altijd gelukkig, Matthias. Ondanks de veranderingen.
4: Ja, we zijn nou meer dan 20 jaar samen.
2: Ah, mooi.
0: Wat mooi. Dankjewel voor je reactie, Matthias.
4: Ja, bedankt ook. Fijne dag. Hè.
0: Fijne maandag. Hoi.
4: Dag.

0: voor iedereen die zijn vakantie viert of gevierd heeft in Zeeland, Zoutelanden, Bluf en Gijke Arnaert. En als je nou terug bent van vakantie en de portemonnee is een beetje leeg, je kan het aanvullen.
1: Ranking the hits.
0: Gaan wij zometeen spelen en daarin kans op €250 als jij de hits in de juiste volgorde weet te zitten. En het is vandaag 24 augustus en dat is de 236e dag van het jaar. En daarom beginnen wij het spelletje vandaag met de nummer 236 uit de top 4000 van afgelopen jaar. Dat was dit liedje. Came and Rain Down On Me heb jij ongetwijfeld herkend. Maar de vraag is, was dit een hit voor of na 1994? Geef het antwoord via de Radio 10-app en misschien speel je mee. Maak je kans op €250. Gaan wij ook naar de hoofdpunten van het nieuws. Fieke, wat zit daarin?
2: We kopen ons biertje steeds vaker over de grens.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
14: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
13: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
16: Sloopmelk.
15: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
16: Sloopmelk.
15: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

0: 80 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: een hele goede morgen. 8:05. Dit is de Radio 10 Zomerochtendshow. De dag is op sommige plekken mistig en fris begonnen. Landinwaarts kan het onder de 10 graden zijn. Vandaag is het vooral in het zuiden zonnig en het warmt op naar zo'n 20 tot 24 graden. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
1: 14 vertragingen en dit zijn de drie grootste. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 19 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 17 minuten door een ongeval. En op de A59 Os-Zonzeel tussen Nieuwkuik en Drunenwest 20 minuten.
0: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen, Fieke.
2: Goedemorgen. Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isala-ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Het kabinet

0: dan in de rest van Nederland. Een krat bier is over de grens euro's goedkoper. En het verschil loopt verder op door een nieuwe accijnsverhoging. Nederlandse brouwers maken zich zorgen en vrezen dat Nederlandse ondernemers en de schatkist alleen maar meer inkomsten gaan mislopen als mensen over de grens gaan shoppen.
1: Dus mensen gaan tanken in België en op de terugweg gooien ze ook even een kratje bier in de achterbak. Zoiets.
0: Nou ja, vind ik wel effectief.
1: Waarom zijn wij zo ontzettend duur?
0: De belastingen.
1: Ja.
0: Ja, nee, ja, dat is het wel, toch? Volgens mij de reden dat het bij ons zoveel duurder is dan over de grens is omdat er belasting op belasting wordt geheven.
1: Ja, belachelijk.
2: Robert en Kim.
1: Zometeen gaan wij Ranking de Hit spelen om een beetje van dat belastinggeld terug te verdienen.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Ranking the hits.
0: Gaan wij spelen vanochtend met Ilse. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit het schone Lochem onder de rook van Deventer.
2: Nou, Zutphen eerder.
0: Oh, jij rekent het dichter bij Zutphen. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik kom uit Deventer, dus ik link alles aan Deventer.
2: Oh.
0: Sorry.
2: Oh, dat snap ik toch wel hoor. Dat snap ik wel.
0: Hey, je kan €250 verdienen zometeen in Ranking the Hits. Heb je al het geld al uitgegeven in je hoofd?
2: Ja, aan een saxofoon.
0: Saxofoon. Wat doet een beetje saxofoon?
2: Wat dat met mij doet?
0: Nou, ja, nee, wat kost het eigenlijk, bedoel ik?
2: Oh, de goedkoopste is gewoon €800.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik heb al een spaarpotje, daar zit al €400 in. Dus.
0: Kijk.
3: Dan ben je een end op weg.
0: Dan zijn we inderdaad, als er nog €250 bij komt, dan over een paar maandjes sta je gewoon lekker te toeteren.
2: Precies, dan kan je me horen vanuit Deventer.
0: Heel goed, heel goed. We lieten jou de kwalificatievraag natuurlijk al eerder horen. Dat was dit liedje. Ja. Rain Down On Me van Kane. De vraag was dit voor of na 1994 een hit?
2: Na.
0: Dat was erna. En dat is alvast goed. Het was namelijk 2002. Het was er flink na ook. Dat betekent dat €50 nu al in de pocket is, maar je kan er €250 van maken. Maar geef jij een fout antwoord, dan val je terug naar de dopper.
2: Ja.
0: En je mag tussendoor stoppen. Als je denkt, nou, bij €150, ik vond het zo'n lastige opgave, ik wil niet nog een gokje wagen, dan stop je gewoon.
2: Oké.
0: Okay. Duidelijk?
2: Ja. Duidelijk.
0: Heel goed, dan gaat het spel verder bij 2002. Was dit een hit voor of na 2002? Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You.
2: Dat was voor 2002.
0: Dat was voor 2002. En dat is helemaal goed. Het was namelijk 1990.
3: Dat is een stukje ervoor ook.
0: Ja.
3: Dat betekent dat je €100 hebt, Ilse.
2: Oké. Okay.
3: De vraag is, stop je of ga je nog een rondje door?
2: Ik ga nog even door.
0: Je gaat nog even door, heel goed. Nou, dan gaan we verder bij 1990. Was dit een hit ervoor of erna? Collins en Sus Studio, voor of na 1990 een hit?
2: Oh, die is lastig. Ik denk voor.
0: Jij denkt ervoor. Dat is goed.
3: Helemaal goed.
0: Ja, 1985 was dat een hit.
2: Oké.
3: En dit is het moeilijkste moment in het spel, want je hebt nu €150. Er is nog één fragment en dat is geen 50, maar €100 waard.
2: Ja.
3: Dus stop je met 150 of ga je die gok wagen om die €250 binnen te slepen?
2: Ik ga het spannend maken. Ik ga verder.
0: Jij gaat verder. Heel goed. Heel goed, heel goed. Ik hoop dat je snel die saxofoon bij elkaar gespaard hebt. 1985 was Phil Collins. Deze hit, was hij ervoor of erna? U2, I still haven't found what I'm looking for. Ik hoorde je al iets roepen, maar ik hoor het antwoord gelukkig nog niet. De vraag is, was dit voor of na 1985 een hit?
2: Was erna.
0: Deze weet je dan weer zeker?
2: Ja.
0: Weet je hem heel zeker?
2: Heel zeker.
0: Oh! Ja. Goed, het was namelijk 1987.
2: Yes.
0: Lekker gespeeld, Ilse.
2: Oh, echt zo leuk!
0: €250 erbij in het spaarpotje voor de saxofoon.
2: Yes! Oh, yes. Ik ben zo blij.
0: Ja, heel goed, heel goed. Lekker gespeeld. Ik wens je er heel veel plezier mee. En we gaan even het allerlaatste liedje wat jou €250 heeft opgebracht, gaan we even draaien.
2: Oh, heel erg bedankt.
0: And I still haven't found what I'm looking for. Fijne dag.
2: Fijne uitzending.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.

0: radioteam met de Sugar Babes en Push the Button. En hij is terug van vakantie van Corfu. Was jij toevallig op het verjaardagsfeestje van Madonna?
1: Ja, was heel gezellig. Was echt superleuk. Ja. Ik heb allemaal borden kapot gegooid en een luikje gedaan. Nee, het was heel erg leuk de vakantie, maar ik heb Madonna niet gezien.
0: Jammer, want die heeft daar wel haar verjaardagsfeest gevierd, las ik. Er was heel veel ophef over, maar jij hebt daar niks van meegekregen.
1: Nee.
0: Lekker in het zonnetje gelegen, zie ik aan je kleur.
1: Dat wel. En ja, zonbad, heel goed. Heerlijk. Het was 34 graden, jongens.
0: Heerlijk. En zometeen schrapen wij de kelen voor lekkere meezingers.
2: Zometeen op Radio 10.
0: Lekker. Veel plezier met de Guilty Pleasure Party en Martijn Kolkman. En wij zijn er morgen weer. Doei doei.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Weekamp.nl.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is maandagmorgen, tijd voor een kleine verbouwing.
2: Schuif de stoel aan de kant, want daar gaan we.
1: Een uur lang alleen maar meezingers in de Guilty Pleasure Party. Maar eerst geeft Fieke weer even een klap op het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er 8 naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Bij het ongeluk botste een Oostenrijkse touringcar met Duitse scholieren op een bestelbus. Kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. De A28 tussen Zwolle en het Harde blijft tot na de avondspits dicht. Er gaat 6,1 miljard euro vanuit de EU naar Oekraïne. De Europese Commissie meldt dat er goedkeuring is gegeven. Het geld is voor raketten, munitie en radars. De bedoeling is dat ze het bij Europese bedrijven gaan uitgeven. Het is onderdeel van een EU-lening van 90 miljard... die vorig jaar werd beloofd aan Oekraïne. En de kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD. Want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Opkomst van vapen speelt een grote rol. Als je eenmaal gaat vapen is de kans 3 keer groter dat jongeren gaan roken. En dan nog het weer. Het blijft vrijwel overal droog vandaag. In het noorden nog wat bewolking, maar verder zonnig en het wordt een graad of 22.
1: 7 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen, 20 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven voor het Wilhelmina-kanaal, 18. En A59 Zonzeel-Os voor Vlijmen, een kwartier vertraging.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.

gezelligheid op de maandagmorgen. En misschien een goede vraag voor een pubquiz. Hoe zou je een inwoner van Kameroen noemen? Kameroenees? Kameroenjaan? Nee, is gewoon een Kameroener. En de meest bekende Kameroener ooit hoorde je net in de Guilty Pleasure Party. Wes met Alane. Een hele goede morgen. 12 minuten over 9. Misschien ook wel de eerste dag na jouw vakantie. Het is altijd wel gezellig en met je collega's een beetje bijkletsen. Met vandaag ook alleen maar meezingers in de Guilty Pleasure Party. En over een maand of drie kun je in Denemarken met een speciale jaren 90 cruiseboot mee. Aan boord optredens van artiesten uit de jaren 90. En het volume kan lekker hard, want open zee kan toch niemand je horen. De Two Brothers in the Fourth Floor gaan ook mee en je hoort ze zo meteen op Radio 10. En ook glijdt Glam & Deros zo uit je speakers. Maar eerst, de orgel...

0: de kracht van de herhaling, hè?
1: Komt-ie.
0: Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone op Radio 10. Op de gezondste dag van de week, trouwens de maandag. Uit onderzoek blijkt dat jij en ik op maandag vaker zoeken naar dingen als dieet, sporten en stoppen met roken. Dus vandaag een keer geen Luikse wafel als tussendoortje, maar pak een kiwi, de trap in plaats van de lift, of steek in plaats van een sigaret het rietje van je smoothie in je mond. Of je gaat wandelen, net als deze man. Hij moet wel, want hij heeft namelijk helemaal geen rijbewijs. In dit geval Robbie Williams op Radio 10. Dit is Candy in de Guilty Pleasure.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes?
3: Dan win je 25.000 euro.
21: Brulemilk, the moo you can't resist.
22: De dag is zonovergoten begonnen, maar je hoort hem aankomen. Vanmiddag in het noorden stapelwolken, temperatuur 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en dan is het iets warmer dan vandaag. Flitsmeister met 3 vertragingen op Radio 10. Dit zijn ze: de A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken 11 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Schavendeel 21. En de A50 Apeldoorn Arnhem voor

je kan je klokje erop gelijk zetten. Elke morgen tussen 9 en 10 de meeste meezingers in de Guilty Pleasure Party op Radio 10 met Solid Harmony, I Want You To Want Me. Zometeen de Sissy Sisters, maar eerst reizen we af naar het land waar zo'n beetje de meeste cola ter wereld wordt gedronken. En ze zijn er gek op suiker, de hoofdstad zakt langzaam weg in de grond en ze betalen er met de peso. En je kunt er elke dag komen met de KL685. Vanmiddag vertrekt hij iets later, kleine vertraging, 14:45 vanaf Schiphol, gate E8. Arriba!

Als je er weer bent na je vakantie, heerlijk genieten van de muziek. Groeten van Yolanda via de gratis app van Radio 10. Yes, hoorde je met The Only Way Is Up in de Guilty Pleasure Party. Hoe ziet het leven van Julio Iglesias er tegenwoordig uit? Nou, hij wandelt een uur per dag, trekt 250 dagen per jaar baantjes in zijn zwembad. Hij eet linzen. Dat is beter dan een droge boterham, zeg ik altijd. En hij drinkt een glas rode wijn per dag. En zo blijf je dus fit en fruitig als 82-plusser. Een van zijn grootste hits hoor je nu op Radio 10.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De zomer vliegt voorbij. Dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Youfone.

0: gaan er samen tegenaan op deze maandagmorgen. Met zometeen Ronan Keating voor je en ook Michael Jackson. Maar eerst, hij is er gewoon. Het laatste nieuws, Nicola Ruijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid weer verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Want per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen, zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. In de A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm worden gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Het radioteam weer. In het noorden nog wat stapelwolken, kans op een buitje. In de rest van het land zomers met veel zon en zo'n 24 graden. Morgen ook nog zo'n dag, maar dan nog ietsje warmer zelfs.
0: 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze: A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 10 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem voor Schaarsbergen, 7. En de A59 Zonzeel-Os voor Hoijpolder, een vertraging van 7 minuten.

0: business.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.
5: Volgende week, hè?
4: Radio 10.

1988 stond hij op nummer 1. Hey, lang kon hij niet van het succes genieten, want een jaar later overleed hij op 34-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging. Nee, dat is niet handig. Tragisch inderdaad. Ronnie Keating stond ermee op nummer 1 in de hitlijst in 1999. When You Say Nothing At All op deze maandagmorgen. 12 minuten over 10, Martijn hier met zometeen voor je Lois Lane. It's the First Time.

rijk worden? Nou, bijvoorbeeld, voor Nile Rodgers werd dat werkelijkheid. Noot voor noot voor noot droomde hij een compleet liedje. En toen hij wakker werd, pakte hij gelijk een pen en een stukje papier, schreef alle noten op, precies zoals in zijn droom. En daarna is er letterlijk niets meer aan veranderd. Nog diezelfde dag werd het nummer ingezongen en het werd een van de allergrootste hits voor Chic uit 1979. Dit is

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
17: Hit it!

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Martijn Koopman.
9: Zondag, maar in het noorden nog wat stapelwolken. Temperatuur 20 tot 24 graden vandaag. Met zometeen Adele voor je. Maar eerst is dit Queen op...

van Sister Sledge en Adele hoorde je ook met Chasing Pavements op Radio 10. Ja, vroeger, voor een babynaam, moest je echt door het boekje bladeren van de verloskundige om op tot een mooie naam te komen. Tegenwoordig zijn er apps, daar kan je bij als ouders swipen totdat er een aantal leuke namen overblijven. Maar ook muziek zorgt ervoor dat, ja, babynamen populair worden. Bijvoorbeeld gebeurde dat in 2008 met Rosanne, vanwege de hit van Nick en Simon. Maar in de jaren 80 gebeurde het door deze track van Toto. Rosanna, vandaag voor je op Radio 10.

0: Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij zo meteen voor Volk en Vaderland in petto om 11 uur?
1: Nou, Songfestival nieuws, maar ook hoe je met extreem onsportief gedrag heel veel geld kunt verdienen.
0: Oh, dat wil ik weten zo meteen. Ja. Hoe laag kan jij je stem krijgen, denk je?
1: Zoiets of
0: beetje,
1: zo.
0: Een beetje lager.
1: Ja, moet je me morgenochtend even bellen.
0: Okay. We kunnen niet tippen aan deze man.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Het is gekkenhuis bij Leemans.

0: alleen bakker.nl. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu tot €7900 voor. Op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
13: Nu hou, hè, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
16: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
15: Wat dan?
16: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Oh, mag ik mee?
16: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu?
12: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
13: Nu hou, hè. Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
17: Aldi, laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Ja, ze worden opgepoetst. 4 nummer 1 hit zometeen in 4 keer 1. En ook Bob Marley en Madonna hoor je op Radio 10. Na het laatste nieuws en dat krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Nederland doet wat Avrotros betreft volgend jaar ook niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar ook al af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Avrotros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. Ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. De kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn alweer in bedrijf en de 4e, die komt er woensdag bij. Ja, en vreselijk onsportief zijn en daarmee een wereldkampioenschap voetbal en een godsvermogen mee verdienen. Diego Maradona, de Argentijn, die wist daar wel raad mee. De voetbal waarmee hij in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK is voor bijna 3 miljoen euro geveild namelijk. Dat is wel een beetje tegenvaller, het veilinghuis. In Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Ja, en als je dan denkt, wat was dat ook weer? Nou, Maradona, die speelde tegen Engeland, die sloeg de bal het doel in en later zei hij, ja, dat was ik niet, dat was de hand van God. En de scheidsrechter, die wist dat wat wel iets bijzonders was. Die heeft de bal bewaard. En zijn familie heeft er nu 3 miljoen mee opgehaald.
19: Ja, lekker verdiend.
20: Het weer nog. In het noorden nog wat stapelwolken. Kans op een bui. In de rest van het land is het zomers. Veel zon, 24 graden. Ook morgen zo'n dag, alleen dan ietsje warmer.
19: 2 vertragingen gemeld door Fritsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen. Voor Duitsland 21 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen 18.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

Marley en de Wailers op Radio 10. En daarvoor Madonna. En voor de eerste keer deze week is het 11 minuten over 11. 4-1 in de digitale klok. Ja, en dat betekent maar één ding. Je krijgt 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1. Met zometeen de hit die eigenlijk In the Arms of Rosalita zou gaan heten. Maar je kent hem onder een andere naam. Eerst twee muzikanten die elkaar ontmoeten op een terrasje in Parijs. Heerlijk frisse morgen met een bubbeltje erbij. Even later schreven ze samen dit liedje. Ze brachten het uit en er gebeurde helemaal niks. 4 jaar later werd hij door de Duitser Robin Schulz vervolgens gemixt op dit nummer. Ja, en toen stond hij op nummer 1. Vandaag de eerste in 4x1 op Radio 10. Lilywood en Frick, Prayer in Sea. Viva 1 op Radio 10.

0: Ja, daar waren ze weer, hoor. De favoriet van Barry.
1: Abba. Ik word er zo blij van.
0: Nou, wij ook, hoor. En Björn schreef een nummer eigenlijk met de titel In the Arms of Rosalita. Hij vond de titel wel mooi, maar kon er niet een passend verhaal bij vinden. Dus werden Chiquitita een dikke nummer 1 hit voor ABBA. Vandaag in 4x1 op Radio 10. Met zometeen een van de grootste zomerklappers van 2002. Maar eerst ruimbaan voor de nummer 1 hit voor George Michael.

om 11:50. Gewoon weer 4 nummer 1 in het achter elkaar. En zometeen Jeroen Nieuwenhuizen met Alles Mag op maandag. Stel, dit zou Jeroen's playlist zijn, dit plaatje. Gaat nu de vuilnisbak in. Hij heeft namelijk een lege playlist zometeen na 12 uur. En hij draait jouw favoriete muziek. De vraag is, wat wil je horen? Geef het nu door via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En heb je nou een hele leuke suggestie met een nummer waar heel veel pit in zit. Een gezellig liedje om de lunch mee te beginnen. Dan kan je die aanvragen als Bammerammer. En als je dat doet, krijg je daar...

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
20: Aldi, je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris.
0: Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Zondag in het noorden nog wat stapelwolken. Temperatuur 20 tot 24 graden vandaag. Met zometeen Whitney Houston. En eerst Andrew Gold.

0: je werk, Martijn.
1: Ja, dankjewel Jeroen. Goed om jou ook weer te zien. Ik zat te denken tijdens mijn vakantie. Eigenlijk ben jij een soort onderhoudsmonteur. Want je gaat naar je werk toe, maar je weet niet wat je kan verwachten.
0: Ja. Nou, ik ben eigenlijk discjockey van beroep. Okay. Maar ik vind het ook hartstikke leuk natuurlijk om samen een programma te maken. Vandaar dat ik dat bedacht heb om tussen 12 en 1 even een uurtje open te gooien. Voor de deurwagen uit open te gooien, laat ik zo zeggen. Dus, hoe kom je dan wel binnen? Via de app van Radio 10 natuurlijk. Hè. Als je die op je telefoon hebt staan, dan tik je even in wat ik moet draaien voor je. En ja, de inspiratie is natuurlijk altijd te vinden in de top 4000.

0: 2000. Misschien zeg je dan, dat is mij te serieus. Nou, dan kijk je eventjes in de Guilty Pleasure lijst die we uitgezonden hebben. Die staat ook op radio10.nl. En het mag eigenlijk allemaal. Maar het is wel een tractatie natuurlijk ook voor een ander. En in het geval van de maandagmiddag zeg ik, nou, een beetje energie er maar bij. Hè? De meeste mensen zijn net terug van vakantie, moeten weer aan de slag.
1: Ja.
0: En er is een beetje een extra duw in je rug, wel fijn. Muziek aangezien.
1: Typ het in, spreek het in via de app van Radio 10. En de eerste is de Bammerammer met X.

Phil Collins, You Can't Hurry Love. Het kan je zomaar overkomen als je je favoriete muziek doorgeeft aan Jeroen Nieuwenhuizen, dat het gedraaid wordt zometeen na 12 uur in Alles Mag op maandag. Heb je dat nog nooit gedaan? Download dan nu de app van Radio 10 op je smartphone. Dan kun je een berichtje intypen of inspreken. Het leuke is, als je het inspreekt, hoor je misschien jouw stem zometeen terug op Radio 10. En zie je het als een tractatie voor jezelf, maar natuurlijk ook voor iemand anders in Alles Mag op maandag zometeen na 12 uur. De Pointer Sisters en zegt meisje.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in

0: gaat hij beginnen, de maandagmiddag. En doe lekker mee met Alles Mag op Maandag. We gaan zometeen los na het nieuws met Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 van hen zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde vervolgens op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte ook gewond. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zei hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. De NPO vindt het jammer dat Avro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Of goedemorgen, ik weet niet hoe dat precies zo gaat. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. Rijduw 10 weer in het noorden, kans op wat stapelwolken, eventueel een buitje. In de rest van het land meest zomers, zon en zo'n 24 graden. Morgen ook nog zo'n dag, maar dan ietsje warmer.
0: Dankjewel, dan gaan we naar de weg kijken. 6 vertragingen, waarvan er 3 rond de Duitse grens. Dat is dagelijks allemaal natuurlijk. En verder A1 Amersfoort Apeldoorn voor Hoenderloo, 7 minuten. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Voorthuizen, een kwartier. En de A7 de Roevert Zürich voor de brug over de Lorenzsluis, 6 minuten.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
12: De zomer van 10.
13: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Deze maandagmiddag gaan we beginnen met Alex.
1: Goedemiddag.
0: Alexander is het dan, hè, in Frankrijk.
1: Zeker.
0: Ja, je zit nu in het dorp Périgueux. Zeg ik het goed?
1: Ja, Périgueux.
0: Périgueux, ja. Oké. Okay, waar is dat ongeveer in Frankrijk?
1: Dat is het begin van de Dordogne, zeg maar. Mm. Na Cognac.
0: Oh, Cognac.
1: Na Cognac.
0: Oh, ja, Armagnac, Cognac. Nou, dat zijn de streken wel om even je tent op te zetten, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Of ben je al klaar met je vakantie? Ben je al de terugweg?
1: Nee, wij zijn nog niet eens halverwege. Wij zijn een dikke week in Frankrijk, nog bijna 2 weken te gaan.
0: Och, wat heerlijk. Wat een goed vooruitzicht, Alex. Lekker, man.
1: Zeker.
0: En geniet je ook een beetje van de couleur lokaal? Dat je wat wijntjes naar binnen slobbert hier en daar?
1: Wat wijntjes, inderdaad. Wat lokaal eten, natuurlijk. Dus alleen maar genieten.
0: Eten, daar zeg je zo wat. Daar zeg je zo wat. Gaat

0: Nou, worst kaas, dat denk ik wel. Maar speculaas zal het niet zijn, hè?
1: Nee, zeker geen speculaas. Ja, wat kun je beter eten dan een lekker stokbroodje met heerlijke Franse kaas?
0: Ja, want... Kaas is de basis. Ook in Frankrijk, hè?
1: Ja.
0: Moet er dan ook een mooie chanson uit die speakers klinken?
1: Jazeker, jazeker. Ik dacht zelf aan Venise van Julien Clerc. Een lekker nummertje.
0: Zeker, dat is vandaag de... Radio 10, bam en

0: Crystal Waters, Gypsy Woman, speciaal voor Tim. En de voor de bammerammer, Julien Claire en Venise.
1: Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Hey, goedemiddag, welkom. Het is de lunchshow van Radio 10, maandag de 24e van augustus. Een rookvrije generatie willen we allemaal natuurlijk. Hè. Voorlopig kun je het een beetje vergeten. Uit een nieuwe peiling blijkt dat 40% van de 18 tot 29-jarigen rookt of veept.
2: Dat is best wel veel, hè?
0: Dat is heel veel.
2: Ja.
0: Dat is echt heel veel. Ik was vorige week eventjes met mijn neus een uurtje in een kermis gedoken.
2: Ja, ja, ja.
0: Waar heel veel jongelui op afkwamen. En dat zijn bijna allemaal. Bijna allemaal staan ze met zo'n ding aan de lip.
2: Hoe betalen ze dat? Het is echt zo duur roken tegenwoordig.
0: Ja, maar
2: het
0: is toch een hele illegale handel ontstaan.
2: Nou, dat zal wel dan, hè?
0: Ik denk dat het op school ook zo zal zijn. Ik sta nog op schoolplein.
2: Nee, moet je eens doen. Dat is leuk.
0: Ik wacht toch heel even, ja, nog een jaartje. Dan mag ik naar de basisschool met mijn dochter. Goed, Nederlanders kopen steeds oudere auto's. Een kwart van de wagens die het afgelopen jaar verkocht werden is 16 jaar of ouder. Dat heeft het CBS uitgezocht. Volgens experts komt dat omdat auto's steeds beter te onderhouden zijn.
2: Is ook zo.
0: En daarbij komt dat nieuwe auto's peperduur zijn.
2: Nou,
0: ik zit daar middenin, hè. Ik heb dus anderhalf jaar geleden is mijn auto gewoon naar de galamise gegaan. En ik had net onderhoud gehad. Ja, het kan gebeuren. Motortje opgeblazen. Ja, het auto los. En in de tussentijd zit ik dus te puzzelen van wat moet ik nou hebben? Ik heb inmiddels natuurlijk ook nog twee kinderen.
2: Ja.
0: En elektrisch. Vol elektrisch. Nou, denk je, nou, dan nemen we dat. Ja, dan kom je bij de Chinezen uit. Als je het een beetje volledig wil doen. Want anders, de Koreanen zijn weer heel erg duur.
2: Zeker.
0: En de belastingen zijn inmiddels ook hoger geworden voor elektrisch. Dus ja. Ja, en dan is het ook nog eens een keer zo dat als een auto 15 jaar of ouder is, dan kun je dat dan weer, als je wil, kun je dat als een soort youngtimer in je bedrijf frotten.
2: Ja, dat klopt ook.
0: Ja, goed. Mijn auto was best wel goed, hè, dat weet jij, Nico.
2: Het was een hele fijne, goede
0: auto. Het was een hele mooie auto. Ja, en top onderhouden ook en niks aan de hand. En dan gebeurt dat toch. Nou, ik vertrouw die oude zooi gewoon niet.
2: Ja, ik heb zelf alleen maar oude troep, omdat ik dat mooi vind. En tot nu toe rijdt het nog prima. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik heel veel onderhoud.
0: Ik blijf doorpuzzelen.
2: Doe maar, ik ben benieuwd.
0: Goed nieuws voor de mensen die een hekel hebben aan sporten.
2: Ja, nou, hoi.
0: Hoi. Volgens wetenschappers heb je meer aan een maximale inspanning van 3 minuten... dan aan 1,5 uur fietsen of wandelen. Lange sportsessies zijn goed voor je conditie, maar de korte inspanningen zijn heel goed voor je hart en spieren. En dat vinden ze ook belangrijk. Nou, dan kan je er voordeel mee doen natuurlijk. Hè.
2: Ja, dat is wel lekker.
0: Span je eens even lekker in, zou ik zeggen. Open die app van Radio 10 en bedenk eens even een leuk plaatje. Want we gaan het weer doen. Nog 3 kwartier is het. En misschien heb je lekker zin in een beetje vrolijkheid. Nou, dat is prima, kom dat aandragen. Of wil je een mooie ballad? Of heb je zin in een rock classic? Het kan allemaal.
3: Goedemiddag, Jeroen. Ik ben thuis en ik wil zo graag een nummer van Kiss horen. Sure Knows Something. Mocht je nog een gaatje hebben, dan zou dat heel fijn zijn als je die zou willen draaien.
0: Ja.
3: Oké, dankjewel.
0: Doe zo.
4: Hey, Jeroen. Voor tijdens de lunch zou ik graag U2 willen horen met Where the Streets Have No Name. Alvast bedankt. Groetjes.

0: Kiss op Radio 10 en Sure Know Something. Nou, Axel, dat was een hele fijne. Dat zijn ze, de plaatjes die wij zoeken hier in ons fijne vuilton. Dat een uur lang duurt, elke dag na 12. En dat hebben we ook een titel gegeven. Dames, de microfoon is voor jullie. Precies.
1: Hey, hier even te schilderen. Lekker aan het schilderen in Harderwijk. Graag de Time Bandits. Listen to the man with the golden voice.
0: Doe zo.
2: Hey, goedemiddag Jeroen, met John hier.
0: Hi John.
2: Ik zou graag Tears in the Morning willen horen van de Beast Boys.
0: Oh, mooi. Hier doen we meteen.

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl. Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ah, morgen lekker vrij.
1: Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
2: Met alles mag op maandag. Doe lekker mee met de gratis app zoals Evert dat ook deed. Time Bandits nu.

0: Bruno Mars en 24 Karat Magic. En daarvoor nog Listen to the Man with the Golden Voice. Dat was Evert zijn favoriete plaat van de Time Bandits in...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op maandag.
0: Ja, wat wil je nog eens horen? Wees er snel bij, hè. Voor je het weet is het alweer voorbij natuurlijk het uurtje. Dus pak de app en tik het in of spreek het in wat ik moet draaien voor je. Hey, staat Robbie. Hey.
2: Goedemiddag, Jeroen. Ik zou graag willen horen Gompie. Met Who the Fuck is Alice?
0: Oh.
2: Dankjewel.
0: Dat is gezellig. Ja.
2: Goedemiddag, Rob.

0: Oh yeah, Christa, dankjewel voor de free and all right now hier op Radio 10. En daar zitten we alweer bijna op voor deze Alles Mag. We doen er nog twee. Eentje van Stefan en we beginnen bij Harry. Alles mag op maandag. Kom er maar in.
1: Hey Jeroen, vraagje. Zou je een nummer van Vitesse kunnen draaien met Rosalind? Dankjewel.
0: Yo.
2: Hey Radio 10 toppers, alles mag op deze mooie nieuwe maandag. Shannon, let the music play. Lekker, uit mijn jeugd. Heerlijk.

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: sanquin.nl/business.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: En dan gaat hij zo meteen nog een uur Jeroen Afternoon met de top 4000 quiz daarin. En ook Diana Ross voor je. Fleetwood maken, zoveel meer lekkere muziek. Maar eerst de nieuws, Nicola.
1: Goedemiddag. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashten bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, dat zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had namelijk veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. Nu Avrotros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avrotros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar namelijk eenmalig over. Bij de AFM zijn vorig jaar minder klachten binnengekomen over verzekeraars. In totaal waren er dik 120.000 klachten. Al jaren loopt het aantal terug. De meeste klachten gingen over zorgverzekeringen en dat is niet helemaal verrassend, omdat zo'n beetje iedereen wel zo'n verzekering heeft. En de Britse regering heeft social media gevraagd om filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om levensgevaarlijk te rijden. Rijdt u weer in het noorden, kans op een beetje stapelwolken, eventueel een buitje. In de rest van het land meest zomers met wat zon en 24 graden. Morgen ook zijn dag, maar dan ietsje warmer.
0: Ja, dankjewel. Dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn wat vertragingen, 15 in totaal. En de top 3 is als volgt. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Kootwijk, 22 minuten. A2 Maastricht Noord Eindhoven voor Leende, 20. En dan de A12 Lunette Oude Rijn. Voor Oude Rijn, daar is een ongeval gebeurd. Bijna een uur vertraging.
22: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
23: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
24: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
23: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Hallo,

0: John Mayer op Radio 10, Last Train Home. En daar gaat hij weer. Richting een nieuwe editie. Ja, ja. Ja, dat ook. Maar dat is pas aan het eind van het jaar. Nee, een nieuwe editie van...
1: De Top 4000 quiz.
0: Juist, want het hele jaar door gaan we natuurlijk plaatjes erbij pakken en daar vragen over stellen. En wat weet jij van popmuziek in het algemeen? Best wel veel, toch? Nou, hey, dat is lekker. Dan kun je prijzen mee verdienen vandaag. Als je mee wilt spelen, heb je de app nodig op je telefoon van Radio 10. Dan kun je het antwoord geven zometeen op de oefenvraag. En als je die goed beantwoordt, dan kun je meespelen. Zo simpel is het. Dat gaan we wel doen over een dikke 6 minuten. Dus zorg dat je wel tijd hebt zometeen. En dat je niet als je gebeld wordt en echt... Ja, nee, nou kan het niet. Nee, zorg dat je tijd hebt. Over 6 minuten. De oefenvraag. Ja, vandaag is het grote nieuws dat Avrotros niemand naar het Songfestival gaat sturen. En het ook niet wil uitzenden. In de Top 4000 staan wel wat andere Songfestivalnummers. Eerdere successen zoals bijvoorbeeld Arcade. Ja, van wie was dat ook alweer? Arcade. Er werd gewonnen in 2019 met dat nummer. Dat was wel een mooi momentje, toch? Ja, zeker. Zullen we nooit meer vergeten. Maar wie zong het ook alweer, Arcade? Laat het even weten via de app van Radio 10 en speel mee zometeen. Na 5, keep on moving. En deze is van Fleetwood Mac. Don't stop.

0: quiz.
1: Gaan we spelen, jawel. In Jeroen Afternoon, elke werkdag het moment waarop we even wat platen uit de top 4000 onder een vergrootglas leggen en daar wat vraagjes over stellen. En Anja, die durft het aan. Dag Anja.
2: Goeiedag Jeroen. Hoi.
1: Je moet, als je zometeen wint, moet je niet al te enthousiast gaan juichen met je armen alle kanten op, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee, want dan valt de keramiek allemaal uit de schappen. Hè? Want je staat
2: daarom,
1: in een atelier.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: maar even plat gezegd, ben je pottenbakker?
2: Ik ben pottenbakker, ja inderdaad. Ik ben pottenbakker. Maar ook gewoon beelden maken en zo. Hè? Dus op de draaischijf en vormen met de hand.
1: Echt een kunstenares.
2: En ik geef cursussen.
1: Oh, wat leuk zeg. Ja. En zijn er nog wel eens mensen die zeggen, nou ik wil eigenlijk wel een beetje zoals in Ghost. Wil ik samen met mijn geliefde achter...
2: Heb ik zelfs gehad. Een paardje, zeg maar. Die net iets met elkaar kregen. Oh. En heel romantisch als ghost. Die man kwam heel met kaarsjes in de vorm van een hartje. Oh. En dus heb ik wel eens meegemaakt, inderdaad. Ja.
1: En Train Melody erbij. En klaar, daar gaan we dan. Nou,
2: ja,
1: leuk. Ja,
2: mooi.
1: Goh, grappig. Is niet dat het ooit gebeurd was, maar daar is het. Zullen wij eens even gaan kijken wat er allemaal te behandelen valt over de top 4000? Wij hebben een oefenvraag gesteld. In 2019 wonnen we het Songfestival met Arcade. Maar wie was dat? Wie zong dat?
2: Dat was Duncan Lawrence.
1: Ja hoor, zeker. Nou, en dan gaan we nu voor het Echi. Als je ze alle vier goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan krijgen we wat je wel goed vindt te beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je dan opgestuurd.
2: Helemaal goed. Ja,
1: yes,
2: ik ga het proberen.
1: Oké, Anja, veel plezier.
2: Dank je.
1: Een van de meest succesvolle elektronische muzikanten ooit is jarig. Hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Hij staat in de top 4000 met Oxygen. En dat is dan nummer 4. Wat is de naam van deze Fransman?
2: Is dat Jean-Michel Jarre?
1: Ja, dat is legendarisch wat hij deed. Oh, met al die synthesizers en dan live optreden en zo. Knap. Heel knap. Gaan we door.
0: Vraag 2.
1: De zomervakantie is voorbij in regio Zuid. Daar zijn de scholen vandaag ook weer begonnen. En welke symfonische band uit Engeland staat hoog genoteerd in de top 4000 met de titel School?
2: Nou, dat zou ik echt niet weten, hoor.
1: Nee?
2: School?
1: Dat is een heel bekend ding. Met zo'n mondharmonica erin. Echt een top 4000 klassieker. Je hoort hem niet zo vaak. Wel vaak andere platen van dezezelfde band.
2: Nee, ik zou zeggen
1: ILO,
2: maar dat is het niet, hè?
1: Nee, dat is het niet. Nee, Supertramp zochten wij.
2: Oh, Supertramp, ja.
1: Ja, dat zeg je wel wat, toch?
2: Ja, dat zegt me zeker iets, ja.
1: Nou vergeet je het nooit meer. Je krijgt een intro. Hoe heet dit liedje? Luister goed.
2: Van Elton John.
1: Ja.
2: Even kijken. Nikita.
1: Nikita? Ja. Nou goed. En dan gaan we door naar de laatste.
0: Vraag 4.
1: Nicola.
3: Ja, een verjaardagsfeestje in huizen Gates. Bill Gates wel te verstaan. Die viert namelijk vandaag de 31ste verjaardag van zijn geliefde programma Windows 95. Toen kwam het eigenlijk echt, hè. Toen werd Bill echt rijk en kon iedereen een computer gebruiken. Het was het eerste 32-bit consumentenprogramma. En 31 jaar oud vandaag. En een feitje, ik wil je een geluidje laten horen. Hm? Dat hoorde je als je computer opstart, weet je nog?
1: En dan nog een half uurtje wachten tot de updates allemaal geïnstalleerd waren.
3: Precies.
1: En dan kon je eens lekker beginnen.
3: En dan had je dat blauwe scherm des doods en mag je het allemaal weer opnieuw doen. Nee, dat korte stukje werd gecomponeerd door Brian Eno. Dan denk je, die ken ik. Ja, dat is iemand van de Roxy Music natuurlijk, hè? Van de belangrijke leden.
2: Ja.
3: Toch grappig?
1: Dat hij dit dus componeerde. Je zou zeggen, nou, dat is binnen 5 minuten wel geregeld.
3: Had ik ook gekund.
1: Nou, maar in dit geval, we spared no expense.
3: Precies.
1: Toch even iemand gebeld met naam. Hey, voor de reclames van Windows 95 gebruikte Microsoft het nummer Start Me Up. En welke legendarische band maakte dat nummer?
2: Is dat U2?
1: Hm? Nee, is niet U2. De Rolling Stones.
2: Oh, de Rolling Stones, ja.
1: Start me up. Nou, hey, Anja. Toch heb je de helft goed, dus we mogen applaus geven. Ja hoor, dat mag. Anja, gefeliciteerd. Je hebt 2 prijzen te pakken. De Radio 10 zonnebril en de Radio 10 pet. En dat is hartstikke fijn om je haar een beetje uit je gezicht te houden terwijl je lekker aan het pottenbakken bent.
2: Heel goed. En ik ga ook nu op vakantie, dus dat komt helemaal mooi uit.
1: Nou, dan heb je er gepikt en gesteven bij, hoor. Ja. Zeg, leuk dat je meedeed. Een mooie dag vandaag. En een fijne vakantie.
2: Oké, dankjewel.
1: Doei.
2: Doei. Fijne uitzending.
1: Het is Radio 10 en Frank Boeijers hier met Zwart-Wit.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Alle verf super voordelig.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Jeroen Nieuwenhuizen.
9: Ja, zometeen ga jij toch weer eens even een lekkere dikke 10 uitdelen. Of niet dan? Pak de app er maar even bij. Hier is eerst dan.

0: verdient er vandaag een dikke 10. Een vermelding in dit programma. Heb jij een goed idee? Dan pak je de app en dan tik je de naam in. En de reden waarom die persoon een 10 verdient. En hoe je zelf heet. En dan druk je op send. Moet jij eens kijken.
1: Is het echt zo simpel?
0: Ja, zo simpel is het.
1: Jeetje.
0: Het is maar zelden moeilijker.
1: Ja, precies. En gratis ook, hè?
0: Ja, en dat ook nog eens een keer. Ja. Dus pak die kans. Maak iemand blij. Geef hem een vermelding hier in de show, zometeen. En laat weten wie er een 10 verdient. Nicola heeft een idee.
1: Ja, ik wil graag een 10 geven aan een onbekende weldoener. Hij of zij weet natuurlijk zelf wel wie het is. Maar dat zit zo. Mensen in Zeeland, in Capelle, die wilden heel graag van het geboortehuis van Annie M. G. Schmid een museum maken.
0: Yeah.
1: Maar dat kost natuurlijk een hoop geld. Het huis moest bijvoorbeeld worden aangekocht en dan nog moest alles worden verbouwd. Crowdfunding opgezet, nou, allemaal niet gelukt. Totdat dus deze anonieme weldoener opstond en zei van, weet je wat, jullie krijgen het van mij. Ik betaal die 5,5 ton en dat museum kunnen jullie gaan maken. Nou, dat is toch fantastisch. Dat er iemand, die wil ook niet in de openbaarheid. Die doet het niet om een beetje, kijk mij eens eventjes, hoe mooi en allemaal.
0: Nou ja, mooi.
1: Ja, en toen zei Rick, kinderen mogen daar niet in, geloof ik. Want wat was het ook weer, ja, onze producer?
2: Ik heb altijd begrepen dat zij helemaal niet hield van kinderen.
0: Nee?
2: Nee.
0: Grappig is dat, hè?
2: Ja.
0: Dat je dan gewoon echt allerlei dingetjes voor kinderen hebt gemaakt. Maar zelfs zoiets van, oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ze zei ook van, het geheim van oud worden is lekker veel roken.
0: Ja, ja.
1: Het is er wel gelukt.
0: Het is er wel gelukt. Met een sigaret in de mond gestorven, volgens mij.
1: Precies, maar wel heel tof. Dus in Capelle komt dus in het geboortehuis van Annie M. G. Schmid. Gewoon een echt museum. Helemaal leuk.
0: Wat leuk. Maar even nog een vraagje dan. Hè. Ja. Dat was gewoon bewoond, dat huis natuurlijk. Dus hebben ze gewoon een bod uitgebracht van, nou, wat kost die hut?
1: Het kwam toevallig te koop. Ach. Het moest dus wel gekocht worden.
0: Ja, ja, bij deze is dat gedaan. Dus de wilde weldoener die dit op zijn geweten heeft. U krijgt applaus. Namens alle fans van Annie M. G. Schmid, dankjewel. Nu kan het werk verzameld worden bij elkaar natuurlijk. En een tripje naar Capelle is altijd leuk, want er is

0: zegt David, krijgt een dikke 10 omdat hij gisteren jarig was en een goed feest heeft gegeven. Nou, alsnog, jongen. Mary zegt, ik wil graag een dikke 10 voor mijn lieve collega Anne. Ook al gaat ze me morgen verlaten omdat ze een andere baan heeft. Ruben, dikke 10 voor Barry. Hij is weer terug van vakantie, loopt direct te knallen op het werk. Alsof hij nooit is weg geweest. The legend. En Roos zegt, ik geef mijn man, Jeroen, een dikke 10 omdat hij altijd onze vakanties regelt. Ik krijg daar zelf stress van, zegt ze. En hij heeft gisteren onze hele keuken voorzien van een favoriete kleur groen.
1: Oh, mooi.
0: Is ook nog super lief. Nou, dat hij nooit meer wegdoen, deze. En Siem zegt, voor alle mantelzorgers, dat ze een dikke 10 verdiend hebben. Ze geven die extra zorg die een ander hard nodig heeft. En zo is het maar net natuurlijk. Daar hebben we Erik, die staat bij de microfoon. Hallo.
2: Hey, Erik hier. Ja, zeker een hele dikke 10 voor mijn vrouw. Die het al 31 jaar met me uithaalt. Love you to the moon, schatje.
0: Oh, dat is lief, hè? Michael.
3: Hele goede middag, Jeroen.
0: Hoi.
3: Ik wil toch even een hele korte en krachtige dikke 10 aan mijn vrouw geven, omdat ze er vandaag zo ontiegelijk mooi uitziet. En ik ben echt weer verliefd op haar.
0: Oh.
3: Groetjes, Jeroen. Bye, bye.
0: Hey. Nou, jongens.

0: Alsjeblieft. En dan zijn er dik 10 uitgedeeld aan het eind van Jeroen Afternoon. Dat betekent het begin van de rest van de middag. Om 4 uur hebben we Gijs. En Diergaarde staat in principe klaar met een heel erg grote tas vol met grootste hits aller tijden. Heel veel plezier, spreek je morgen weer.
1: Dag Jeroen.

0: met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez. 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!

0: 18+. Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-melk, the moo you can't resist.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Het is 2 uur op best een lekkere dag om de week mee te beginnen, dacht ik zo. En dan hoor je straks ook nog Billy Joel met My Life na het nieuws. Wat krijg je van Nicola Ruis?
6: Goedemiddag. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten erbij gewond. In Kortenhoef, vlakbij Hilversum, is vanmorgen vroeg een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie nu onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. Het laatste Nederlandse Formule 1-weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Ze werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks, eens eventjes kijken, het stopt hiermee. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En Afrika heeft maar 1 kerncentrale voor het opwekken van stroom. En die werkt nu op halve kracht door dode sardientjes. De centrale bij Kaapstad gebruikt zeewater om de boel te koelen. Maar de pomp die het water naar binnen haalt loopt vast door die dode sardines. Die sterven als gevolg van een virusuitbraak voor de kust van Zuid-Afrika. Het weer nog in het noorden kans op wat stapelwolken, eventueel een buitje. In de rest van het land, daar is het zomers, zonnig en zo 24 graden. Ook morgen nog zo'n lach, maar dan ietsje warmer.
5: Ja, dankjewel. En dan even een applaus voor Nico Warhuis. Ja. Want hij deed het nieuws gewoon uit zijn hoofd.
6: Zo is het.
5: Dankjewel, man. 13 files op dit moment. Ja, je had genoeg. De files van dit moment, 13 stuks. De grootste op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor Batadorp naar een eerder ongeluk. 21 minuten vertraging. De A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen. 20 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen. Voor de Duitse grens. 21 minuten.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Yamo, Be There. Michael McDonald en James Ingram bij elkaar gebracht door niemand minder dan Quincy Jones. Daarna beginnen ze wat te jammen. Dat heb je met muzikanten, die praten niet met elkaar. Maar ze jammen, lekker, een beetje uit de losse pols. En ongeveer drie kwartier begint er iets te ontstaan wat uiteindelijk Yamo Be There is geworden. Met dank natuurlijk aan Quincy Jones voor het initiatief nog altijd. Goedemiddag.

van de Allianz Arena in München. Een ongelukkig foutje volgens de organisatie. En vooral vervelend voor de winnaar. Die heeft namelijk 42 kilometer door City gerend en krijgt als bewijs dat hij heeft gewonnen een afbeelding van een stadion waar hij dus nog nooit is geweest. Maar het kan nog veel erger. Stel je voor...

5 uur 's morgens hoor je hier elke werkdag. Radio 10 staat op. Met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk en de Vechten. En dat belooft wat, dat hebben ze me verzekerd. Ze gaan hier aanstaande vrijdagmiddag bij Gijs in de vrijdagmiddagborrel al alles over vertellen. Maar Jan-Willem en Jeroen lopen hier al rond in het wild. En ik ga het je zeggen, ik ga proberen om iets van hun plannen los te peuteren de komende dagen. En als dat dan is gelukt, dan ben jij de eerste die het hoort. Hier op Radio 10 in de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden. Een nieuw Radar Love is de Golden Earring op Radio 10.

0: groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
15: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

best wel veel tegenkomt in de grootste hitlijst aller tijden. Ik heb het over Chicago. Die zit al een tijdje zonder succes op een houtje te bijten. Maar ze krijgen hulp in de vorm van Steve Lukather, David Page en Steve Porcaro. Precies drie helden van Toto. En de bekende topproducer David Foster. Hierdoor krijgt de bekende sound van Chicago met veel blazers een iets ander geluid. Maar ze weten wel de weg naar de hitparade weer terug te vinden. Met het nummer waarmee ze in de top 4000 van 2025 op 1488 staan. Dit is Hold Me Now. It's Hard to Say I'm Sorry.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: kiosk.nl/business.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Het is gekkenhuis bij Leen.

0: Bakker.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ja, het laatste gedeelte van de werkdag is zojuist van start gegaan. Muzikaal doen we dat met Tipau, Keen en Sister Sledge na het nieuws. Wat krijg je van Martijn Nijhuis?
2: Sommige Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn opgehaald door hun ouders. De leerlingen zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten daarbij gewond. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars accepteert de boete van de arbeidsinspectie. De sportschool moet 3 ton betalen omdat die schoonmakers inzetten die geen vergunning hadden. Ook was de administratie niet op orde. Saints and Stars zegt dat hij voortaan een extern bureau laat kijken naar de contracten. Het is jammer dat Avrotros niet meer mee wil doen aan het Songfestival, zegt cultuurminister Letschert. Het is toch leuker als we ook een inzending hebben, vindt ze. Avrotros vindt het festival te politiek geworden, zegt die omroep tegen Shownieuws.
3: Het is nu een podium van verdeeldheid. Het is niet meer het neutrale karakter wat het Songfestival had. En daar willen wij dan niet aan deelnemen.
2: Andere omroepen krijgen nu de kans om alsnog iemand voor ons land te sturen. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak, een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat vossen het als een spelletje zien. Soms staat 1 vos op de uitkijk, terwijl de ander de schoenen pikt. Kampeerders in Canada worden nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. Het radioteam weer. Steeds meer zon. 18 graden in het uiterste noorden nu. 21 of 22 in het binnenland. Morgen in het zuiden wolken en een bui. En dan in het noorden zonnig en warm, 25 graden.
1: Dankjewel, Martijn. Yes. Files 18 zijn het er op dit moment. En de langste vind je op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Batadorp ben je 39 minuten langer onderweg. A8 Zaandam-Amsterdam voor de brug over de Zaan, 20 minuten. En de A50 Oss-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen na een ongeluk, 35.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
14: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10. De zomer van...

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Ons cw-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
7: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu?
9: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: komt zo weer een mooi doorbraakverhaal aan. Met een klein rolletje voor Eddie Murphy.

0: van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Philadelphia 1989. Vier jonge jongens proberen backstage binnen te komen bij een concert. Niet voor die show, maar voor hun eigen grote kans. En die kans krijgen ze, want daar staat Michael Biffins van New Edition. De jongens beginnen te zingen, gewoon met hun stemmen. Dus geen band, geen podium, alleen vier stemmen die blijkbaar genoeg indruk maken. Biffins hoort iets in ze, geeft ze zijn nummer. En een paar jaar later krijgen ze een onverwachte opdracht. Een nummer voor een film met Eddie Murphy. Hun eigen platenlabel twijfelt alleen sterk of ze het moeten doen. Toch nemen de jongens het op. En dan gebeurt er iets bijzonders. Steeds meer radiostations beginnen te draaien en ineens verandert dat liedje in een enorme hit. Het schiet naar nummer 1 in Amerika. 13 weken lang staat het bovenaan. Een record uit de tijd van Elvis Presley en de Beatles gaat er helemaal aan. Vier jongens die ooit backstage om een kans vroegen, hebben hem uiteindelijk zelf gecreëerd. Met End of the Road. Dit is Boys to Men.
1: De doorbraak.

0: Ga jij wel eens in bad?
1: Pardon?
0: Ga jij wel eens in bad?
1: Nee. Nee, dat... Oh, bad habit. Ja, nou snap ik het. Nee, ik heb... Ik vind dat een beetje smerig om in je eigen vuil te badderen.
0: Ja, ja
1: het is, dan, want het gekke is, dan ga je en douchen, dan ga je het bad in, dan ga je daarna weer uit om weer te douchen. Ik vind dat niet zo lekker om er eigenlijk... Maar vroeger
0: vond en het kost heel veel water. Lekker. Ja, daar heb je ook gelijk.
1: Ja.
0: Ja. Gijs, goedemiddag.
1: Edwin, goedemiddag.
0: Zometeen na 4 uur. Serieuze zaken in Gijs op 10. Of valt het mee?
1: Ja, we gaan het niet over bad hebben. We gaan het wel over Harry en Meghan hebben. Ik ga Justine Marcelle even bellen. Vanwege het feit dat ook koning Harald in het ziekenhuis ligt. Dat gaat ook niet goed. En onze koning, die is weer naar zijn vakantieadres gevlogen. Dus ik ben heel benieuwd wie er met hem meevliegen. Of de hele familie meegaat. Of dat de kinderen gewoon lekker gaan feesten in, weet ik wel, Lorette Mar of iets dergelijks. Denk het niet, maar dat zou kunnen. En daarnaast gaan we ook even bellen met Aron Baden. Want de Avrotros die heeft besloten om niet mee te gaan doen met het Songfestival. Ze wil het niet doen en ze geeft het weer terug aan de NPO. Dus ik ben benieuwd,
0: gaat
1: misschien Jeroen Kijkende Vechten dit jaar weer een commentaar geven? Of volgend jaar? Dat zou kunnen.
0: Je weet het maar nooit.
1: Nee, je weet het nooit.
0: Hij loopt hier rond, dus we zouden het kunnen vragen aan hem.
1: Zeker.
0: Nee, goed. Dat onder andere en meer zometeen in de Meer Muziek in de Middagshow. Gijs op 10. Veel plezier. Nou, dit is Van Halen en Jump.

0: fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
18: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
24: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
23: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
27: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
28: Simpel.
29: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
30: Psst, heb je het al gehoord?
0: Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ja, goedemiddag. Het gaat snel. Het is alweer 4 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag Gijs. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters en 5 mensen raakten gewond. De supportersvereniging van de club uit Leeuwarden vindt het vreemd dat het spel op zo'n moment niet wordt stilgelegd, zegt de club bij de NOS. Nou, het zou leuk zijn als ze dan zouden zeggen...
9: Ik vind het vreemd dat het niet wordt stilgelegd.
6: Ja, de politie komt later met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. De dodelijke steekpartij van gisteravond in de Groningse plaats Boertangen was op een zorgboerderij. Een man van 49 kwam om het leven. Op de boerderij wonen mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Zowel de dader als het slachtoffer is volgens RTV Noord patiënt. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat al nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. En steeds meer mensen kiezen voor een zwembad in de tuin en geen opblaasbaar badje, maar gewoon een echte van steen. Bedrijven die zwembaden verkopen worden overspoeld met aanvragen. Dat komt doordat het steeds warmer wordt. Echt een aanrader, zeggen mensen bij Omroep Brabant. Wat kost een zwembad, denken jullie? Nou, ik zal het zelf maar zeggen, 60.000 tot 90.000 euro.
9: Zo, dat is een hoop geld.
6: Ja, zoals een van de gebruikers zegt bij Omroep Brabant... Nou, dan heb je het wel lekker fris mee, lekker afgekoeld.
9: Ja, zeker. Jij wil nu het weer nog even
6: doen? Ja, laten we dat.
9: Wat is er aan de hand met het apparatuur?
6: Nou, de computer heeft er geen zin meer in.
9: Geef er eens een klap op. Dat werkt meestal. Ja. Nou, met je goede hand.
6: Oh, dat. Nee, ja, dan doet hij het ook niet. Okay. Nee, jammer. Vanavond en vannacht is het vrij helder. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden bewolkt. In de rest van het land is het dan vrij zonnig. En de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden.
9: Toch echt alles wat je aanraakt...
6: Gaat stuk, ja.
9: Nee, dat verandert in goud, wil ik.
6: Oh, ja.

0: kwartier vertraging op de A1 tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Op de A9 richting Alkmaar al een kwartier vertraging door een dichte spitsstrook tussen knooppunt Velzen en Kooimeer. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem 20 minuten vertraging tussen knooppunt Beekbergen en Hoenderloo.
1: Ja, dat is heel vervelend, maar ik heb goed.

0: Windowshop. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert, 2 plus 3.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

Robbie Williams die gaat met Don Diablo ook een nummer opnemen. Maar ze zitten dus uren te praten, want ze weten nog niet waar het nummer over moet gaan of zoiets. Denk ik. Ja, ik weet niet waar ze het anders over hebben. Nou ja, of waar haal jij dit en waar kun je die bolletjes daar halen? En misschien dat ze dat bespreken. Dat kan ook natuurlijk. Robbie Williams, Supreme.

0: Wel even wachten natuurlijk.
1: Ja, sorry.
0: En de hele middag crew! Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. En wij blijven bij je totdat de file over is. En dat doen we elke dag. En stel dat je afgelopen zomervakantie door België reed. Je weet wel dat land wat onder ons ligt. En je hebt een verkeersboete gekregen. Nou, dan vraag ik me af, betaal je die dan? Ja, wij Nederlanders doen in dat geval blijkbaar iets bijzonders. Wij betalen die boete uit België gewoon. Ja, is dat bijzonder? Nou, voor Nederlanders niet. We betalen 86% van alle boetes die wij in België begaan. 86%, ja, zo heb ik het ook geleerd van mijn ouders. Als je een boete krijgt, moet je hem gewoon betalen, waar je het ook doet. Daarmee zijn we wel het braafste jongetje van de klas. De Fransen betalen daarentegen maar de helft van hun Belgische boetes. En de Bulgaren doen dat maar in 27% van alle gevallen. En dan doen ze een nieuw nummerbord erop en dan zijn ze niet meer te traceren waarschijnlijk. Ja, er worden nogal wat boetes uitgeschreven, hè, op de snelwegen. Maar gelukkig kun je voor één ding geen boete krijgen. Een vrouw op de bijrijdersstoel.
2: Een vrouw kan u tot waanzin drijven in een auto, hè. En bijvoorbeeld, je zit op een baan aan het rijden waar dat je 70 km per uur mocht. En voor u rijdt er iemand 40 km per uur. Dan kun je als man al eens ergeren. En je moet dat even ventileren. Gewoon even uiten, even roepen. Even een klootzak, je gaspedaal staat rechts. Gaat ergens anders dood, sterf, brand in de hel. Sorry, hè? Dat toch goed. Dat toch goed. Dan zit het opgelucht, dan is dat eraf. Wat dat niet goed doet, dames, is dat er dan iemand naast zit om te zeggen. En denk je nu dat dat gaat helpen?
3: Gijs. Op 1. De meeste muziek.
4: De meeste muziek.
3: In de middag.

0: Stars en Ease On Down the Road. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Het aantal gewonden na de wedstrijd Cambuur-Feyenoord is hoger dan eerder gemeld. En de verslaggever van RTV Noord hoorde vanochtend een enorm lawaai. Zag daarna iets absurds voorbij komen. Pakte meteen zijn camera.
0: Ja.
1: En wat het was, hoor je zo.
0: Oh, oké. En dit hoor je ook zo.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op Auping.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Eeeh. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
24: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Youfone.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het helder weer. Nachttemperatuur van zo'n 16 graden. Dat is goed te doen. Morgen vrij zonnig, behalve in het zuiden. Daar wordt het zo'n 20 graden. En in de rest van het land misschien wel 25. Ja, we hebben nog een paar leuke dagen voor de boeg. En daarna wordt het helemaal feest. Tenminste, als je van onweer en regen en hagel houdt. En is het feest op de weg? Nou, dat weet Robin van de regie. Is het druk of valt het mee? Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nou, de spits die komt echt wel op gang, hoor. Met 220 kilometer aan files totaal. Op de A9 richting Alkmaar een half uur vertraging tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Op de A16 Breda-Rotterdam een half uur door een ongeluk tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. En op de A28 richting Amersfoort sta je een kwartier in de file voor knooppunt Hattemerbroek. Want tot het harde is de weg waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond dicht door de nasleep van dat heftige busongeluk.
3: Ja, oh god, ja. Is die bus al geborgen of nog niet?
4: Ik weet niet of de bus er nog steeds ligt, maar waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond zijn ze bezig
3: dat
4: met onderzoek en dergelijke.
3: Ja. Okay. Nou, heel versterkt daar natuurlijk mee. Als je er iets mee te maken hebt. En wij blijven in ieder geval lekker bij. Kom veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Straks muziek van Tina Turner, Madcon. En ik ga zo ook even bellen met Justine Marcella. Oh. Ja. Ja, we hebben veel royalty nieuws te bespreken. Maar eerst het nieuws. Het gewone nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Gijs. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord van gisteren zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt door het vuurwerk dat daar werd afgestoken. Cambuur heeft met de meeste slachtoffers contact gehad en gaat aangifte doen. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. Die webshop verkocht onder meer een medicijn dat nog nergens ter wereld is goedgekeurd. En op Lowlands zijn in het hele festivalweekend maar 6 mensen aangehouden.
3: Oh.
5: Ja, ze hadden dingen gestolen, iets te veel drugs bij zich of met pepperspray gespoten. Vorig jaar was op Lowlands zelfs maar 1 aanhouding.
3: Maar dat is toch eigenlijk al 1 te veel? Of
5: ja,
3: ligt dat aan mij?
5: Voor...
3: Nee, ja, maar meestal bij een festival dan gaat het
5: toch wel 10.000 mensen bij elkaar, dan vind ik het toch wel netjes, hoor.
3: Dan is het normaal dat iedereen alles jat. Ja. Of tenminste dat er wel wat diefstal
5: gebeurt. Mijn zoon was hij niet blij geweest, inderdaad. Maar,
3: nee, dat begrijp ik. Nee,
5: precies.
3: Die zou dan ook vervallen zijn, lekker of niet.
5: Zeker. Zeg, Gijs, een verslaggever van RTV Noord was vanochtend op weg naar een andere klus.
3: Ja.
5: En toen zag hij ineens een vrouw van, nou, toch dik in de 60 met een noodgang voorbij fietsen.
3: Oh, cool.
5: Met een ghetto blaster in haar fietsmandje. Nou, had gelukkig wel een goede muzieksmaak. Ja, het stond behoorlijk hard. Verslaggever gooide meteen zijn camera aan en ging erachteraan met zijn auto. Was nog even een hele klus, want die vrouw was zelfs in de auto bijna niet bij te houden.
6: Man, gaat het de hele dag zo?
7: Ja, meestal wel. Ook als ik naar mijn werk ga.
6: En hoe reageerden mensen erop dan?
7: Ze kijken me wel allemaal aan.
5: Ja, maar gaan. En, nou, vrouw van diep in de 60 met een ghetto blaster, dat zie je niet heel vaak natuurlijk. Terwijl het toch zo leuk en makkelijk is, zegt ze zelf.
8: Je hebt een telefoon, dan ga je naar Bluetooth en dan zet je op gereed. En dan ga je naar YouTube en je gaat afspelen. Kijk, daar gaan we.
6: Oh ja.
8: Kijk, is dat fantastisch.
3: Ja, wat heerlijk. Mijn vader denken. Mijn vader die zei op een gegeven moment van, ik hoor iets dat er iets van Facebook is.
5: Oh,
3: en dan wil ik ook op.
5: Nou ja, jij wil natuurlijk nou weten wat voor fantastisch.
3: Nou, dat was mijn laatste vraag. Wat is
5: ik
3: dat?
5: Had nog gehoord.
3: Wat is de naam van die mevrouw?
5: DJ Funk Deluxe. Oh. Nee, niet die vrouw, maar de zangeres. Okay. Het nummer heet I'm Still Standing.
3: Oké, okay, ik ga hem nu.

0: met Begging en Tina Turner en David Bowie Tonight. Die hoorde je daar weer voor. Ja. Terwijl Willem-Alexander, Maxima en Alexia gisteren genoten van de anti-climax van Verstappen in Zandvoort, gaat het er in veel andere koningshuizen minder gezellig aan toe. Harry en Meghan komen terug naar het Verenigd Koninkrijk en de Noorse koning is ziek. Kortom, we hebben genoeg te bespreken.
1: Prijs op 10. Royalty-rubriek.
0: Ja, in de royalty-rubriek. Want ook al lijkt het 5 voor 12 voor de Noorse koning, voor mijn favoriete royalty-deskundige zit de 5 ook in de klok, met de telefoon in haar rechterhand en een Pinocchio in haar linkerhand. Of wat is het? Prosecco, Justine, of niet?
2: We gaan zo meteen, als de 5 in de klok is, aan de Prosecco.
0: Oké, nou de 5 is
2: erbij. Buonasera.
0: Buonasera. Live vanaf haar vakantieadres in Italië. Justine Marcella, wat fijn dat we je even mochten storen. Laten we meteen even beginnen met Harry en Meghan. Ze verhuizen dus vanuit Amerika weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Wordt het een gezellige familiereunie of moeten nog wat dingen worden opgelost?
2: Nou, dan moeten er zeker nog wel wat dingen worden opgelost. Ja, het mysterie is natuurlijk, waar gaan ze wonen?
0: Ja.
2: Er wordt gespeculeerd dat ze in het midden van Engeland gaan wonen. Daar wonen heel veel beroemdheden. Maar eigenlijk denk ik dat ze op het landgoed gaan wonen waar Prinses Diana is opgegroeid. Althorp, daar zijn ze ook onlangs geweest. Hè. Ze zijn vorige maand met hun kinderen, hebben ze een korte ontmoeting met koning Charles gehad. En daarna zijn ze linea recta naar de broer van Diana gegaan. Charles heet hij toevallig ook. En die is heel dik met Prins Harry. En die heeft ook na het overlijden van Diana beloofd dat hij alles op alles zou zetten om die jongens te beschermen tegen al te strak koninklijk protocol. Ja. Nou, dat is eigenlijk de taal die Harry ook spreekt. Dus, en het is ook nog een heel groot landgoed met beveiliging. En heel dicht dus bij het graf van zijn moeder. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat het meest geschikt is.
0: Ja. En nog niet zo lang geleden heeft hij wel weer contact gehad met zijn vader, toch? En dat ging wel redelijk goed.
2: Ja, hij is er langs geweest. Daar is niks van naar buiten gekomen. Dat vind ik jammer. Want de koning had ook zijn kleinkinderen al heel lang niet gezien. Jarenlang. Eigenlijk weten wij ook niet hoe die kinderen er precies uitzien. Nee. Als ze worden afgebeeld door Harry en Meghan zien we alleen de achterkant. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Ja. En daarvan denk ik, sorry Harry en Meghan, maar als

0: naar Engeland gaat, dan is die anonimiteit van je kinderen denk ik wel voorbij, de Britse perskennende.
1: Ja, want ze moeten toch een keer naar buiten doen natuurlijk, hè? Dan liggen al die fotografen in de bosjes.
0: Ja, ze moeten toch naar school.
1: Precies.
0: Ja, zeker.
1: Oké, dan even naar de Noorse koning Harald. Hij ligt sinds dit weekend in het ziekenhuis en het ziet er volgens mij niet heel goed uit. Hoe gaat het nu met hem?
0: Nee, nou ja, hij is 89, dus dat is echt wel op leeftijd. Hij sukkelt ook al jaren met zijn gezondheid, maar dit is wel serious business. De hele familie is ook al langs geweest in het ziekenhuis. Zelfs Merta Louise en haar sjamaan Durek. Nou, dat zijn niet de meest dichtbij, zou je zeggen. En toch wel, in zo'n geval. Maar het komt vooral, ondanks dat deze meneer enorm op leeftijd is, heel rottig uit. Want stel dat hem iets overkomt, dan is zijn zoon meteen koning, Hakon. Hè? En die, nog even geheugen opfrissen, is getrouwd met Mette Marit, de moeder van Marius, die net veroordeeld is. Ja. Wegens al die geweldsmisdrijven, hè, en zelfs verkrachtingen. En Mette Marit heeft net een nieuwe long, dus die is ook nog in recovery. Mm-hmm. Dus de timing, ja, zoiets is niet te timen.
1: Nee,
0: het is heel ongelukkig.
1: Ja.
0: En Harald is enorm populair in eigen land. Mm-hmm. En ja, zijn zoon wat minder. En zijn schoondochter al helemaal wat minder. Ja. Door al het gedoe wat er de laatste tijd heeft afgespeeld.
1: Dus hij mag eigenlijk niet wegvallen. Maar ja, daar heb je niks over te zeggen. Dat
0: nee, eigenlijk al. Niet. Nee. En ook omdat die Sonja zijn echtgenote. Het is zo'n mooi liefdesverhaal wat die twee hebben. Mm-hmm. Hij heeft 8 jaar voor haar geknokt. Dat mocht absoluut niet. En nou, er zijn 4 handen op 1 buik.
1: Ja.
0: Dat ken je wel van mensen die al zo lang bij elkaar zijn. Dat je denkt, dat kan niet dat er 1 wegvalt.
1: Nee.
0: Toch is het leven zo. Maar toen ik het allemaal las, dacht ik wel, oh nee.
1: Heel treurig verhaal. Tot slot nog even naar ons eigen koningshuis. Natuurlijk Willem-Alexander, Maxima, Alexia. Ze waren bij de Grand Prix in Zandvoort. En nu is de koning in zijn vliegtuig gestapt om nog even vakantie te vieren in Griekenland. Wie is er allemaal meegegaan met hem?
0: Ja, dat weten we dus nooit. We weten wel welke bewegingen zo'n regeringstoestel maakt.
1: Mm-hmm.
0: Dat houdt Menno Zwart allemaal in de gaten. Dus we weten, direct naar Zandvoort zijn ze weer opgestegen. Of tenminste, het vliegtuig. De aannemelijk is dat het koningspaar daarin zit. Alexia was ook in Zandvoort,
1: mm-hmm.
0: maar studeert in Londen. Dus het kan zomaar zijn dat zij toch al naar Londen is vertrokken.
1: Ja, maar het kan ook zijn dat Anton bijvoorbeeld in het vliegtuig zit.
0: Ja, iedereen wil dat zo graag, maar ik geloof dat nog steeds niet.
1: Nee, maar het zou toch kunnen als het zo'n geheimzinnig is.
0: Ja, het zou kunnen, ja.
1: Goed, nou, ga lekker aan de Prosecco.
0: Nee,
1: dankjewel.
0: Dat we je
1: mochten storen. Royalty-deskundige Justine Marcella, dankjewel. Ik ga Konings

0: Russische kant op ging. Maar niets is minder waar als je ziet hoe populair Olivia Dean wel niet is. Gezien haar streams en haar geweldige muziek. En dat is wat tegenwoordig hartstikke hip is. En daar ben ik heel blij mee. Man, I Need, dat is haar laatst verschenen single. En die hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. 6 minuten voor 5. We hebben straks het nieuws. We houden je op de hoogte wat er in de wereld gebeurt. En wat gebeurt er in de wereld, Martijn?
1: Ja, we hebben later dit jaar misschien te weinig gas op voorraad. En fabrikanten blijven hun klanten maar oplichten door stiekem de inhoud van artikelen te verkleinen.
0: Oh nee, weer is het weer zo ver.
1: Ja, en met welk artikel je het meest wordt opgelicht, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, ik zal mijn oren spitsen.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
20: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2.
1: Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
22: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: is op de klok. Het is exact 5:00. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Europese landen moeten opschieten met het aanvullen van hun gasvoorraden voor de winter. Dat zegt het energieagentschap in Parijs. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge gasprijzen loopt dat achter. Vooral Nederland heeft weinig reserves. De opslag is nu minder dan de helft gevuld. In december moet dat al 80% zijn. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. Er wordt morgen weer gestaakt op Schiphol. Beveiligers houden dan werkonderbrekingen, zegt de vakbond FNV. Woensdag doen ze dat ook. De werkdruk bij de security is volgens de bonden te hoog. Vorige week waren er op Schiphol ook al acties van schoonmakers. Er wordt iets minder gesjoemeld met verpakkingen in de supermarkt, maar de Consumentenbond heeft nog altijd tientallen gevallen van krimflatie gevonden. Dus dan maken ze de verpakking stiekem kleiner om meer geld binnen te halen.
0: Ja, dat doen ze met kauwgompjes. Vroeger zaten er 9 in, tegenwoordig nog maar 8.
1: Ja,
0: en met chips had ik het van de week ook.
1: Oh?
0: Ja, er zat heel veel lucht. Grote zak, heel veel lucht, ja. Een beetje chips.
1: Ja, precies. Het is weinig inhoud en veel lucht. Het is een beetje, Ja, jij kent het. Een fles Blue Band vloeibaar ging bijvoorbeeld van 750 naar 700 milliliter. Terwijl het etiket hetzelfde bleef en de prijs juist omhoog ging.
0: Ja,
1: chocoladereep Verkade extra puur ging van 2,65 naar 2,35 euro. Maar de reep kromp enorm, ging 20 gram vanaf. Het hardst ging het bij de conditioner van André Lon.
0: Oh.
1: Die ging van 300 milliliter stiekem naar 200 milliliter. Ja, dan zit er gewoon aan de bovenkant helemaal niks. Nog
0: dat maakt mij niet uit, want ik gebruik geen conditioner.
1: Nee, daar moet je ook een beetje haar voor hebben. En een grote zak M&M's ging van 440 gram naar 363 gram. En daar kan je zeg geen grote zak mee noemen natuurlijk.
0: Nee, dat vind ik ook wel. Nou ja, degene die dat bedacht heeft, dat is een grote zak. Dat is,
1: ja, precies. Ja. Nou, fabrikanten zeggen, ja, we moeten wel, want het wordt allemaal duurder.
0: Ja, dat vind ik ook zo leuk. Dat vind ik zo'n stomme opmerking.
1: Ja.
0: Want het is logisch dat het allemaal duurder wordt, omdat jullie het duurder maken.
1: Ja, ja. Zij zeggen, ja, de grondstoffen zijn duurder en willen het niet doorberekenen.
0: Goed.
1: De Radio 10 weer vanavond en vannacht helder. De nachttemperatuur van 1 graad of 16. Morgen vrij zonnig, behalve in het zuiden. Daar wordt het 1 graad of 20. In de rest van het land zo'n 25.
0: Oké. Okay. Hartstikke goed. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op de A2 in Limburg is de weg tussen Oost-Maarland en knooppunt Kruisdonk dicht door een auto met pech. Omrijden levert je 20 minuten vertraging op. Op de A16 Breda Rotterdam een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum. En op de A28 Amersfoort Zwolle ben je ook een 30 minuten lang onderweg door de opruimwerkzaamheden tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek.
0: Nou, heel veel sterkte daar. Kom veilig thuis. Wij blijven lekker bij je en we zitten nog steeds bij je op de achterbank. Of misschien naast je in de trein, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ik weet niet hoe je naar huis toe reist. Wat er ook gaat gebeuren, ik ga in ieder geval zo jouw werkdag afsluiten. En dat doe ik met Bruce Springsteen en Glory Days binnen een paar minuten.

0: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

er is een tijd geweest dat ik dit echt ongelooflijk cool vond. Maar ja, toen was ik een jaar of 8 of zoiets toen ik het nog leuk vond. En later hoorde ik dat het allemaal geplaybacked was. En toen dacht ik van... Nah,

0: want er is groot songfestival nieuws vandaag. De Avrotros die doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. En daarmee staat een deelname van Nederland weer op losse schroeven. Oh.
1: Stavermans Shownieuws.
0: Dus ga ik even contact leggen met de man die ik altijd douze points geef voor zijn duiding van het Songfestival. Daar zijn we altijd heel blij mee. Entertainmentdeskundige en vriend van deze show, Aaron Baade. Aaron, goedemiddag.
2: Gijs, wat aardig, dankjewel. Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij hoort veel in de wandelgangen, maar zelfs had jij dit nieuws niet zien aankomen, toch?
2: Nee, zeker de timing niet zo vanochtend. Om 10 uur, geloof ik, ging er een persbericht uit. Avrotros doet niet mee. Reden, wij vinden het festival niet neutraal genoeg. En ik vind het wel ontluisterend, tegenvallend eigenlijk. Omdat we dachten van, nou, we hoorden dat het bekend zou worden gemaakt. Ze gaan toch met Davina Michel, die naam werd veel genoemd.
0: Ja.
2: En ineens is daar dat nieuws, nee, we doen niet mee. Ik sprak net Taco Siemerman, de directeur, die zegt, ja, maar met pijn in ons hart. Maar ik zeg, ja, maar waarom dan die beslissing? Ja, wij vinden dat er te weinig is veranderd en dat de regels van de IBU niet zodanig zijn aangescherpt, ja, door die deelname van Israël met dat militaire conflict, dat wij er vanaf zien. En dat vind ik wel, ja, zo één omroep die dat beslist, dat blijft gewoon vandaag wrang.
0: Nee, nou hebben andere omroepen, tenminste, dat zagen wij net. Andere omroepen hebben zich er wel bij aangesloten. KRO en NCV is er mee eens, BNN en FARA is er mee eens. En ze trekken zich terug omdat ze vinden dat het evenement niet meer neutraal is, want een van de deelnemende landen is nog steeds in een militair conflict verwikkeld.
2: Ja.
0: Dat doelen ze natuurlijk op Israël, toch? Maar tegelijkertijd vraag ik mij af, ja, dat kan de Avrotros vinden, maar het is toch een Nederlands geheel. Als één omroep zegt, ja, wij zijn het er niet mee eens, dan kan het toch niet zo zijn dat wij niemand meer sturen naar het Songfestival?
2: Nee. Nee, sterker nog, de publieke omroep heeft de taak om het uit te zenden. Dat is afgelopen editie gebeurd. Hè? Dus daar zit natuurlijk een spanningsveld.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben het daar wel mee eens wat jij zegt. Ik vind dat niet. Er is heel veel discussie, merk ik vandaag. Ik krijg ook heel veel reacties van, ja, je steunt Israël, omdat ik dan iets meer neig dat we mee moeten doen. Maar het is eigenlijk helemaal niet die discussie. Het moet gaan over het liedjesfestijn. En ik vind het eigenlijk ook raar dat de Avrotros eigenlijk dat vorig jaar niet al gelijk had gezegd.
0: Mm-hmm.
2: Dat nu de NPO naar voren wordt geschoven. Dat is eigenlijk wel een goed teken, want nu is de NPO aan zet. En zij zouden kunnen zeggen, dat vind ik een goed voorbeeld, dat de NOS NTR, die dat namens Nederland kan oppakken, ook een kandidaat kan sturen. Want dat lijkt me op zich niet eens een gek idee.
0: Ja, Cornald Maas, een van de commentatoren natuurlijk, die het afgelopen jaar niet heeft gedaan, die kan zich niet vinden in de keuze van zijn werkgever. Is dat pijnlijk voor de Avrotros?
2: Dat is op zich, op zijn minst gezegd, is dat wel onhandig. Ik denk alleen wel dat precies laat zien. Het laat wel precies zien wat het probleem is. Heel veel mensen zeiden, ik sprak Cornald ook, die zei, er zijn heel veel mensen binnen Avrotros die hier niet mee eens zijn. Die wel vinden dat je moet gaan, stap over die polarisatie heen en zoek de verbinding. En Cornald, ook wel apart detail, die zegt, Avrotros laat weten dat hij het commentaar wel mag doen eventueel bij een andere omroep. Dus ik zeg, hoe zit dat dan? Ja, dat heeft te maken met een los contract. Hij mag bij andere omroepen aansluiten. Maar dan denk ik, maar dan krijg je dus weer dat die eensgezindheid helemaal vertroebelt.
0: Ja.
2: En zo zie je maar dat die discussie gewoon te divers is nu. Dat er te veel mensen niet met elkaar eens zijn. Ja, dan vind ik het zonde om te zeggen, we gaan weer een jaar niet. Je kan dat best blijven voeren en gaan.
0: Ja, en is er al een andere omroep waarvan jij denkt de grote kans dat die het gaat doen? De NOS bijvoorbeeld weer? Zoals vorig jaar?
2: NOS NTR zou ik zeggen, die kans dicht ik hun wel toe. En zeker omdat ze afgelopen editie met 8 mensen daar zijn geweest. Ik heb ze daar ook gesproken. Jeroen Kijk in de Vechten en Henry Schut waren daar voor het commentaar.
0: Ja.
2: En zij zouden zo
0: met
2: een
0: klein, dat deden ze niet verkeerd. Ze deden dat niet verkeerd.
2: Nee.
0: Het was echt leuk. Sorry, Cornald. Ik weet dat je luistert. Maar ik vond dat Jeroen Kijk in de Vechten is nu een van ons natuurlijk ook. En, maar dat deed hij niet slecht.
2: Het is ook allemaal politiek dit, Maar het is wel zo dat het ook niet, ik vind het ook niet aan de Avrotros alleen, weet je. Wat is van ons allemaal? En ik vind juist dat je kan zeggen, nou, als er daar iemand is die zegt, ik pak die handschoen op. Mm-hmm. En Davina Michel, we hebben een gesprek mee gevoerd en die heeft een liedje klaar.
0: Ja.
2: Waarom niet? En dan kan je altijd nog daarna als NPO kijken, hoe gaan we het doen? Maar ik denk zeker dat NOS NTR daar geschikt voor is.
0: Oké, maar we gaan dus wel weer iemand leveren dit jaar? Of tenminste het komende jaar? We gaan dus wel meedoen, denk je?
2: Ik denk dat er wel een kans is dat het doorgaat. En er is ook veel te veel belang bij, commercieel gezien. Ook heel veel inkomsten liep de NPO mis eigenlijk. Door 3 uitzendingen die niet goed bekeken werden. Dus ik acht die kans nog steeds aanwezig. En dan niet met de Avrotros. Die deur is wel echt definitief vandaag dichtgevallen.
0: En misschien bij Ongehoord Nederland kan het ook uitgezonden worden.
2: Nou,
0: Ja, dat weet ik niet. Zou toch kunnen.
2: Maar ja, dan ben ik wel benieuwd wat voor artiest komen we dan mee. Ja, ja, dan krijg je weer een hele andere discussie.
0: Nee, okay. Nou ja, goed.
2: Laten we het nou gewoon gezellig houden. Oh, okay. Ik sprak net ook nog Peter van der Verre van de Vlaamse ja. VRT. Die zegt ook, het gaat al lang niet meer om die liedjes. Dat is zo erg.
0: Nee, nou dat is al heel lang zo, Aaron.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat is wel waar.
0: Het gaat niet meer om de liedjes. Oké, maar dit was een prachtig liedje van Davina Michel. Die ga ik draaien.
2: Ja.
0: En we wachten het af.
2: Lichte hoop, dankjewel.
0: Lichte hoop. Adam Baders, showbiz-deskundige en songfestival-deskundige. Dankjewel.

0: zou Aaron nog hangen? Want ik ben dus heel benieuwd met welk nummer Davina Michel dus naar het Songfestival zou gaan.
1: Ja.
0: Of is dat nog niet bekend? Zou dat, wat denken jullie eigenlijk? Weten wij al een beetje welk nummer het zou gaan worden?
2: Ik denk dat jij altijd zo goed ingevuld was. Ja. Jij zei vorig jaar Celine Dion gaat optreden. Dus,
0: Celine Dion die gaat nog wel een keertje optreden. maar dat doet ze in Parijs. Oh, okay. Ze heeft alle krachten heeft ze gespaard.
2: Oh, ja.
0: Ja, ik had het uit heel betrouwbare bron hoor. En jullie waren het ermee eens dat ik het ook zei tegen Aaron. Goed, straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: De KNVB wil wedstrijden bij het voetbal niet sneller stil laten leggen. Mm. En wat zou je doen als je 3 miljoen euro zou hebben? Stop je dan met werken of doe je iets anders?
0: Nou, ga ik even over nadenken.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hey.
9: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel.

0: restoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo

0: zomer vliegt voorbij. Dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is het helder weer. Uiteindelijk 16 graden. Morgen in het zuiden bewolkt. Een beetje regen in de rest van het land. Zonnig en 25 graden. Ja, we hebben nog een paar warme dagen voor de boeg. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op een hoop plekken, op 70 om precies te zijn. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk tussen Hoogmade en Rijswijk. Op de A15 vanuit Gorkum is de weg dicht tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A16 Breda-Rotterdam sta je een half uur stil tussen Zonsheel en Dordrecht Centrum.
5: Nou, dat is niet fijn. Ga niet vloeken in de auto, maar zet je radio gewoon wat harder. En geniet van alle grote hits die wij draaien hier op Radio 10.

0: Behalve als je het niet goed doet. Dan kan ik me voorstellen dat je een beetje loopt te vloeken in de auto. Maar ja, goed. We gaan het zo bespelen. Wie weet doe ik het wel met jou. Maar eerst het nieuws, want het is 6:01. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. De KNVB houdt vast aan de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden. Bij Cambuur Feyenoord werden gisteren supporters geraakt door vuurwerk. Maar die wedstrijd werd wel uitgespeeld. En dat was omdat er geen speler was geraakt. Dat staat zo in de regels.
0: Maar het werd toch wel even stilgelegd?
1: Ja,
0: de wedstrijd wel, die werd stilgelegd.
1: Precies, maar normaal gesproken wordt de hele wedstrijd dan gestaakt.
0: Oh,
1: wordt
0: dat die helemaal uitgespeeld, werd gecanceld. Ja, ja.
1: Maar ja, er wordt gezegd, ja, geen speler geraakt, dan gaan we gewoon door. En dat blijft dus ook zo. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het ongeluk op de A28, meldt Omroep Gelderland. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus, waar een touringcar met Duitse scholieren achterop reed. En partijen die niet in de regering zitten vinden het allemaal maar rommelig gaat met de begrotingsplannen. Deze week zouden die plannen af moeten zijn, maar er is nog bijna niet onderhandeld over wie dat zou moeten steunen.
0: Oh.
1: Pro-leider Klaver wil weten waar die aan toe is.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
1: Ja. Ja,
0: minderheidskabinet, hè. Ze moeten natuurlijk... Dat duurt eventjes voordat iedereen gesproken is. En voordat iedereen zijn of haar
1: akkoord geeft. Ja, maar ja, Klaver zegt, ik wil wel weten waar het een ja tegen zegt. Ik wil het wel even goed doorlezen.
0: Ja, dat snap ik. Ze hebben nog 2 weken, toch? Of ze hadden 2 weken.
1: Ze hebben nog eventjes, ja.
0: Oh, ja, okay.
1: De voetballer met Diego Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK... Die is verkocht op een veiling. Ja. Je kent het wel. Maradona sloeg de bal destijds het doel in. En later zei hij, dit was de hand van God.
0: Ja.
1: Daar heb je niks mee te maken. Nou, Daar heeft iemand nu gekocht. 3 miljoen euro voor betaald.
0: Jeetje. Hoe weet je dat het origineel de echte bal is?
1: Omdat de scheidsrechter hem heeft meegenomen. Het is allemaal gecertificeerd. Zijn foto's van gemaakt en zo.
0: En die man die heeft nu 3 miljoen verdiend?
1: Nee, de scheidsrechter. Het is wat ingewikkelder gegaan.
0: Okay.
1: Toen dacht ik, nou, als ik nou 3 miljoen zou hebben...
0: Ja.
1: Wat zou ik daar dan mee doen?
0: Nou, wat zou je daarmee doen? Of vraag je het aan mij?
1: Ik vraag het aan jou eigenlijk.
0: Ik denk dat ik mijn huis zou verbouwen... en dan gewoon helemaal zoals ik het eventueel graag zou willen. Wat nu nog even wat langer duurt, omdat ik nog moet sparen.
1: Maar
0: en dan zou, dan zou ik een gedeelte ook van mijn huis
1: Ik denk dat je gaat stoppen met werken.
0: Waarom zou ik stoppen met werken? Ik vind het veel te leuk wat ik doe.
1: Ja, vind je het waanzinnig zwaar, deze baan?
0: Nou, dat is wel waar.
2: Sorry.
0: Ja, nou, hoor hem nou. Smalend lachen.
1: Veel gevallen kan het ook helemaal niet, hè?
0: Nee,
1: ik heb het even uitgezocht. Mm-hmm. Als je nu 30 bent, zoals Jos en Robin van de Regie...
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je er tot je zeventigste ruim van leven.
0: Okay.
1: Heb je dus iets van 60.000 euro per jaar.
0: Dan moet je weer aan het werk.
1: Ja, dan moet je dus weer aan het werk.
0: Dan moet je weer, serieus? Wow.
1: Ja, dan moet je
0: dan is het geld om.
1: Ja, dan is het geld op. Dan moet je na je 70ste gewoon weer aan de zon. Ik dacht 3 miljoen, dan kan je gewoon
0: geen rente meer. Ja, ja.
1: Wij op onze leeftijd kan het wel trouwens.
2: Maar als je 10 miljoen hebt, ja, ik als grote Samson en Gert fan, moet daar dan toch aan denken.
0: Die hadden dus was dat niet een liedje?
2: Die
0: of was dat
2: een liedje?
0: Ja.
2: Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Ik kocht liters limonade en 100 kilo chocolade. En ga dat uitdelen. Of iets in de trant. Hè?
0: Ja.
2: Ik zit er niet meer zo in.
0: Nee, ik wil
2: maar
0: het zeggen. Ja,
2: dat Gert van Hulst heeft dat dus gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Die man is miljardair inmiddels. Maar toen hij zijn eerste 10 miljoen had, had hij dus limonade en chocolade uitgedeeld.
0: Mag ik even vragen hoe je aan je eerste 10 miljoen komt?
2: Nou ja, als je een pratende hond hebt, denk ik.
0: Precies.
1: Ja, dan heb je gewoon 10 miljoen en denk je, goh, ik heb een limonade.
0: Oh, Martijn, even aan jou. Wat zou jij met 3 miljoen doen?
1: Ik heb hier heel lang over nagedacht. Ook altijd, als er dan weer zo'n loterij komt. Ik denk, het grootste deel geef ik aan mijn ouders en aan mijn kinderen.
0: Oké, 100.000 euro. Okay.
1: Nee, wel meer. Ik wil net als Elvis een Cadillac voor mijn ouders kopen. Lijkt me hartstikke leuk.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En dan over vakantie sturen. En dan gewoon nog 2 dagen in de week werken.
0: Oh, dus het kost ons 3 miljoen om jou 2 dagen

30 seconden tijd raden. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. Je mag de artiest roepen, titel van de plaat, maakt niet uit. Als het er maar 10 zijn in 40 seconden. En je kunt je kwalificeren als jij dit aandurft door de volgende vraag goed te beantwoorden. Justin Timberlake, die ga ik zo voor je draaien. Is niet alleen zanger, maar ook acteur. En daar is hij niet heel speciaal in. En de vraag is, noem één van de vele top 4000 artiesten die naast zanger

0: contact doen met een medewerkster van de story. Karin, goedemiddag.
1: Hoi Gijs.
0: Goedemiddag. Wij hebben elkaar wel eens op de rode loper gesproken, of niet?
1: Ja, meer dan eens, ja.
0: Oh, meer dan eens, oké. Okay.
1: Ja, toch? Ik weet dat jij het je ook kan herinneren.
0: Wil je nog een geheimtje weten?
1: Altijd.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, met je tienduizenden luisteraars.
0: Ja, maar dat gaat vandaag even niet gebeuren. Karin, want nee. Wij gaan namelijk de top 4000 in 40 seconden spelen. En je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Noem een van de vele top 4000 artiesten die naast zanger ook acteur of actrice zijn. Jij stuurde...
1: Björn Ulfjes, Mamma Mia, als cameo.
0: Ja, hij had een cameo in de Mamma Mia film. Ja. Dat klopt, ja. Björn, je had ook Patrick Swayze kunnen zeggen. Je had ook Cher kunnen zeggen. Je had Bruce kunnen zeggen. Bruce Willis, Will Smith, John Travolta, Olivia Newton-John, Kylie Minogue, André van Duin, Danny de Munk. Nou, noem het allemaal maar op. Wist je allemaal niet,
1: hè? Ja, hoop. Nee,
0: dit was nou net dat geheimpje wat ik met je wilde delen. Dus ja, het is fijn, hè.

0: 3000 herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, past dan. Dan zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als je het wel weet, ja, dan tellen we dat bij elkaar op. En heb je 10 fragmenten binnen 40 seconden, dan heb je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed. Dat is lekker,
1: nou,
0: hè?
1: Benieuwd.
0: Dat is lekker, ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik wens je sowieso heel veel succes. We zitten lekker bij je, nou ja, misschien wel op de achterbank ook. De hele middagcrew, daar heb ik het over.
2: Hallo!
0: En we leven met je mee. We kunnen niks voorzeggen, dat snap je.
1: Uiteraard, snap
0: Oké.
1: ik.
0: Nou, dan gaan we beginnen
1: met...
0: We gaan beginnen met fragment nummer 1.
1: Justin Timberlake,
0: huppakee. Hier is nummer 2.
1: Pas.
0: Oh, je past al meteen bij Bon Jovi.
1: Ja.
0: Ja, you give love a bad name. Niks aan de hand. We hebben er nog een paar, hoor. Hier is de volgende.
1: Well, it's the same room, but everything's different. Pas.
0: Oh. Crowded House and Weather With You. Ja, het is nog moeilijker dan je denkt, hè?
1: Als je het luistert, is het makkelijker.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dat is altijd zo.
0: Met elk spelletje is dat zo. We hebben er nog één.
1: Robbie Williams,
0: heel goed. En Angels. Nou, je hebt de eer weer omhoog gehaald. 26 seconden heb je nog over. Je moet er nog 8. Je hebt er 2 geraden.
1: Goed. Dat is niet veel.
0: We hebben er nog één.
1: Goede doel.
0: Het goede doel. En zo komt er weer eentje bij in België. Ik heb nog een fragment.
1: Maneater.
0: Heel goed. Hall & Oates, Del Hall en John Oates en Maneater. 20 seconden nog over, je hebt er al 2 weer bij. Je moet er nog 6, hier is de volgende.
1: Ten CC
0: en Dreadlock Holiday. Die moest van ver komen, hè, Ten CC.
1: Ja.
0: Ja, maar hij zat er wel. Dreadlock Holiday dus. 12 seconden nog over, je moet er nog 5. Hier is het volgende fragment. Als je niet weet, past, ja, ik wil dit zeggen, joh. Want anders gaat die tijd gewoon voorbij. Dat is zonde. Coldplay en Sky.
1: Ja, nee, die zat op puntje.
0: Ja, het puntje van je tong. Oké. Okay. A Sky Full of Stars, dat was hem.
1: Sky Full of Stars, ja.
0: Dat betekent dat je best wel wat seconden hebt weggespeeld. Je hebt nog 3 seconden over, je moet er nog 5. Wat denk je, Karin? Gaat het lukken of...
1: Nou, in een ander leven misschien.
0: Niet in dit leven. Oké, okay, nee, nou even voor de eer. Even kijken of je deze nog herkent. Denk het wel, hoor.
1: Stevie Wonder.
0: Ja, Stevie Wonder. Ja, maar... 3 seconden, daar had je niet meer gered, hè. Oh, wat jammer. Nou, ik vind het super vervelend. Het is geen 100 euro, niet 100 euro aan thuisbezorgde goed. Maar, Karin, ik heb heel goed nieuws. Ik heb wel gijsblokjes nog voor je. Die gijsblokjes die komen naar je toe. Dan kun je me niks vragen, maar ik drijf wel in je glas. Dat is wel fijn, toch?
1: Oké, ga ik hem bijdraaien.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, ik vond het leuk dat je meedeed en een fijne avond, hè?
1: Oké, jij ook. Hoi.
0: Dag Karin, dit is Van Velsen.

0: is Gijs op 10. Het is alweer 5 minuten voor 6. Het gaat super snel. Ik hoop dat je al bijna thuis bent. Zo niet, dan vertellen we je ook even wat er zo in het nieuws zit. Martijn, wat zit erin?
1: Beveiligers op Schiphol gaan opnieuw staken. En wat is eigenlijk leuk aan een tackle? Nou, mensen die een tackle hebben, die moeten heel lang nadenken bij die vraag.
0: Ja.
1: Antwoord hoor je zo.
0: Oké, okay, ik ben ook benieuwd wat leuk is aan een tackle. En dit hoor je ook zo.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt, met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: kruisingaap.nl.
1: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Ja, goedemiddag. Het is goedenavond alweer. Het is 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
4: Goedenavond, Gijs. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Morgen en overmorgen leggen ze een paar keer een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Vakbond FNV zegt dat de acties kunnen leiden tot langere rijen op de luchthaven. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Op die snelweg botsten een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk slapen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. De 3e etappe van de Ronde van Spanje is gestopt vanwege noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in Zuid-Frankrijk trouwens. En in Dieteren is het Limburgs tackletreffen gehouden.
3: Waarom?
4: Ja, het Limburgs tackletreffen, dat is een, gewoon een leuk dagje voor tackles en voor hun baasjes.
3: Oh, maar dan de ene tackle treft de andere tackle.
4: Ja, en de baasjes treffen elkaar ook. Ja, precies. Nou, de verslaggever van regiozender L1, die was er ook bij.
5: Onder de beestjes kwamen samen in een voor hen waar tackleparadijs.
4: Ja, wat is eigenlijk het...
3: Onder de beestjes ook.
4: Ja, wat is nou het karakter van een tackle? Ja, dan kan je er meteen een vraag aan die mensen daar.
6: Lui, af en toe. Wij zijn personeel. En de hond is de tackle.
4: Ja, niks tegen in te brengen. Op zo'n festival met honderden baasjes is toch vast ook wel iemand te vinden die iets aardigs kan zeggen over de tackle. Zou je denken? Nou nee, de verslaggever vond bijna alleen maar mensen die erover klaagden.
6: Vraag je meer aandacht dan dat je ze aandacht wilt geven af en toe. Ja, het zijn echte aanstellers soms.
4: Ja, er was één iemand die na best lang nadenken iets aardigs kon zeggen over de tackle. Ja, hij heeft wel een grappig lichaam.
3: Ja, daar moest ik ook al als eerste aan denken, ja. En hij schuift steeds met zijn buikje over de grond.
4: Ja.
3: Maar dat is niet altijd waar, hoor. Want,
4: sommigen hebben ook wat langere pootjes. Precies, zijn dat minder dik, ja. Natuurlijk. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht vrij helder. Uiteindelijk een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden bewolkt en met regen. Maar in de rest van het land vrij zonnig. 20 tot 25 graden.
3: Heb jij wel eens een dikke tackle gezien, of niet?
4: Dat vind ik een heel intieme vraag.
3: Oh ja, het is nog maar maandag. Ja. Oké, nou, laat het volgende week even weten. Martijn, dankjewel. We gaan meteen even naar Rob.
7: Ja, ik denk vooral, zijn er hotels waar dat mag?
3: Nou, als je hem leuk aankleedt misschien wel. Ja, goed. Robin, waar staan de files?
7: Nog op 35 plekken op de A4 richting Rotterdam. Bijvoorbeeld nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Rijswijk. Op de A9 richting Alkmaar een kwartier door een ongeluk tussen Knopen de Velsen en Beverwijk. En op de A28 nog in beide richtingen vertraging door de opruimwerkzaamheden bij Weesup. Richting Zwolle heb je tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek nog een half uur vertraging. Richting Amersfoort 5 minuten. Maar die rijbaan gaat vanavond na 9 uur weer helemaal dicht voor werkzaamheden. En die duren dan weer tot morgenochtend.
3: Oké, nou heel veel sterkte ermee. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En ik hoop dat je al thuis bent

0: Zo bij me kwijt.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: minuten na 6 uur. Het is alweer avond. Ik hoop dat je lekker aan het eten bent en misschien nog steeds de radio op hebt staan. Nou, wees welkom in je eigen huis. En zo niet, dan hoop ik dat je snel thuis bent. Welkom bij Gijs op 10. En mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond, Gijs.
0: En de hele avond crew. Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. Of we zitten naast je in de trein. Of misschien wel in je zijspan. Als je met de auto of met de motor rijdt. Het kan ook zijn dat je op je fatbike naar huis toe rijdt. Nou, zit er gewoon lekker achterop. En ik zag vandaag iets wat ik even twee keer moest lezen, want ik begreep het niet zo goed. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. En dat vind ik toch een beetje gek, want als ik naar mijn kinderen kijk, ja, die roken niet, die drinken niet. Over een paar jaar gaan ze toch een partij inhalen, jongen. Dat is niet normaal. Maar nou ja, het is volgens mij veel stoerder om niet te roken en niet te drinken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Uit een nieuwe peiling blijkt dat 4 op de 10 jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar regelmatig een sigaretje opsteekt of lurkt aan een vape. Ja, daarmee is het de leeftijdsgroep waarin het meest wordt gerookt en gevaped. Nou, vooral de populariteit van die vapes, dat baart artsen zorgen. Kinderen beginnen er steeds jonger mee. Op sociale media zien ze het veel voorbij komen en dat brengt ze in de verleiding om het ook te doen. Kinderlongenartsen die willen daarom veel strengere maatregelen en pleiten zelfs voor een verbod op alle producten met nicotine. Want ja, alles waar nicotine in zit is gewoon verslavend. En het beste advies voor kinderen is, begin er gewoon niet mee.
2: Roken is het enige waar ik spijt van heb in mijn hele leven. Dat ik daarmee begonnen ben. Ik was net gestopt en ik heb net weer eentje gerookt. Omdat ik heel erg last kreeg van een heel slap karakter. En, nee, maar het begint zo sneaky, weet je wel. Op de middelbare school 1 sigaretje, 5 sigaretjes, 10 sigaretjes. Op een gegeven moment is 10 niet meer genoeg. En je wil toch aan je kick komen, weet je wel. Op een gegeven moment rook ik een pakje, niet genoeg. En dan scheurde ik een pakje aan twee kanten open. Op de middelbare school was dat. En dan stak de ene helft in mijn bek, stak de andere helft gewoon aan. Op een gegeven moment kreeg ik daar geen kick meer van. Toen ging ik sloffen in de fik steken. En dan ging ik met een tijltje en een natte handdoek liggen stomen. In de kleine pauze.

plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10 app. En dan ga ik hem zo met heel veel liefde voor je draaien. Dus laat het maar even via een WhatsAppje aan me weten.

0: Zouden de kippen kunnen zijn van de Muppets? Maar dat zou wel heel lullig zijn als dat daadwerkelijk ook zo zou zijn. Ja, precies. Ja. Tok Tok en Such a Shame. En dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. We hebben straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, er komen waarschijnlijk weer langere wachtrijen aan op Schiphol. En ik wil je even iets laten horen, Gijs.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat zien jullie voor je als jullie dit horen? Who you gonna call? Wat zie je dan voor je?
0: Dan zie ik New York voor me. Dan zie ik geesten voor me.
1: Ja.
0: En dan zie ik de Ghostbusters.
1: Allemaal dingen die ik niet wilde horen. Oh. Mannen met een stofzuiger op hun rug.
0: Oh, daar was ik nog niet.
1: Nee, oké. Nou, in Overijssel woont een man die zo'n stofzuiger op zijn rug heeft. Maar die doet nog iets dat veel spannender is dan de Ghostbusters.
0: Oh, die gebruikt die stofzuiger ergens voor.
1: Zeker. Okay.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Alle verf super voordelig.
24: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
26: Het is gekkenhuis bij

0: goedenavond. Vanavond en vannacht is het helder weer. Uiteindelijk 16 graden. Morgen 25 graden. Vrij zonnig, behalve in het zuiden. Daar is het bewolkt en een beetje regenachtig. Nog een paar mooie dagen en dan gaat het toch wel een beetje onweren. Maar goed, dat is pas vanaf donderdag. Robin van de regie, die weet waar het allemaal stilstaat. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nou, nog bijvoorbeeld op de A12 Lunette Den Haag. Daar heb je op de parallelrijbaan tussen knooppunt Oude Rijn en Harmelen nog 10 minuten vertraging. Op de A15 vanuit Gorkum sta je tussen Hardingsveld, Giessendam en de Noordtunnel 1,5 uur stil door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A28 Amersfoort Zwolle nog een kwartier door de opruimwerkzaamheden tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek.
0: En klopt het nou dat daar één baan open is?
1: Richting Amersfoort.
0: Okay.
1: Maar die gaat dan ook weer dicht vanwege werkzaamheden en dergelijke.
0: Ja,
1: dus hou niet
0: net
1: de rekening mee dat die open is.
0: Dat werd net eventjes gevraagd via de app. Dus ik hoop dat die vraag nu goed beantwoord is. Denk even na over jouw vergeetmenietje. Die kun je zo bij mij kwijt. En dat mag van alles zijn. Hè? Niets is ons te gek. Dus dat is even goed om te weten. Het is 3 minuten over 6:30. Hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs. Beveiligers op Schiphol gaan weer staken. Morgen leggen ze 3 keer een kwartier lang het werk neer. Overmorgen doen ze dat 5 keer. De FNV zegt dat het kan zorgen voor langere rijen op Schiphol. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet heeft de steun nodig voor die plannen van de oppositie, maar onderhandelt niet over wat die partijen dan willen. Klaver zegt dat het dan na Prinsjesdag keihard wordt uitgevochten. De derde etappe van de Vuelta is vlak voor het eind gestopt vanwege noodweer. Op de slotklim in het zuiden van Frankrijk begon het enorm te hagelen. Klassementsleider Pogacar nam het initiatief en zorgde ervoor dat alle wielrenners gingen schuilen.
0: Maar ja, precies, moesten die dan echt in een huis of zo? Of,
2: ja, die moesten een gebouw in inderdaad.
0: Je moest een gebouw in
2: om niet even onder een boompje gaan staan.
0: Ik hoop dat niemand gewond is geraakt door die hagelstenen. Maar dat kunnen echt grote ballen zijn die naar beneden toe vallen.
2: Ja.
0: De Rick van de redactie, die er nu even niet is vandaag, die heeft dus zijn auto een paar weken geleden neergezet.
2: Oh,
0: en daar zijn echt, nou, ik denk dat er wel iets van 135
2: bowlingballetjes.
0: Nou, bowlingballen is een beetje groot, maar van die golfballengaatjes erin zitten. Goed.
2: Goed, Gijs, jij denkt natuurlijk dat jij een rare baan hebt.
1: Mm-hmm.
2: Tenminste, dat vind ik. Maar Richard uit Overijssel heeft een van de absurdste banen ter wereld.
0: Ja.
2: Het is een baan die nog maar net bestaat, is te zien bij RTV Oost. En een heel spannende baan ook.
3: We gaan vandaag hier een nest van de Aziatische hoorn verwijderen uit de bom.
2: Ja, hij maakt elke dag
0: heb je zelf dat muziekje erbij gezet?
2: Nee,
0: of was dit
2: RTV Oost heeft dat gedaan.
0: Oh.
2: Het ziet er ook heel spannend uit, hoor.
0: Ja.
2: Aziatische hoornaars gaat hij dus doodmaken, duizenden per dag. Nou komt het. Hoe kom je die beesten eigenlijk op het spoor?
3: De vrijwilligers hebben hier het nest opgespoord door middel van de zendertechnologie. Ze hebben de hoornaar gezenderd en op een gegeven moment gevolgd hier naar het nest.
2: Ja, de zendertechnologie.
0: Maar wacht even. Een hoornaar gezenderd?
2: Zeker.
0: Hoe geef je zo'n beest een zender dan?
2: Zendertechnologie is dan een hoornaar vang je.
0: Ja.
2: En die doe je een zendertje om zijn middel. Ja, is geen grapje. Ja, precies.
0: Serieus.
2: Ja.
0: We worden hier echt gewoon. Waar we bij staan, worden we in de maling genomen.
2: Nee, zeg maar. Ik heb het gezien.
0: Okay.
2: Het is duidelijk, zegt die man. Alle hoornaars moeten dood. Morsdood.
3: Hij eet heel veel bezuivers op. Een nest eet ongeveer 12 kilo insecten per jaar. En vermenigvuldigt zich factor 7.
2: Ja, alle bestuiven, zoals de bloemen en zo. Nou ja, dan gaat Richard met een hoogwerker de boom in. Gewapend met een angstaanjagend grote stofzuiger op zijn rug.
3: Dan zijn we bij het nest. Voor deze tijd is het al een mooi serieus nest. Dus we gaan gelijk in aanval.
2: We gaan gelijk in aanval. Al snel liggen er vele honderden nog levende hoornaars in een plastic bak.
0: Ja.
2: En wat gebeurt er dan mee, denken jullie? Nou, het is een beetje militaire actie. En wat gebeurt er dan daarna mee? Gaat het in een chemisch afval? Of wat?
0: Ja, ik denk dat er nieuwe autobanden van gemaakt wordt.
2: Ja.
0: Dit is echt weer zo'n vraag dat jij denkt van, nou, er gebeurt iets heel raars mee waar je niet over nadenkt. Dus
2: je hebt helemaal gelijk. Er gaat iets anders mee gebeuren.
3: En die plastic bak die neem ik mee naar huis. En die gaat vanavond in de diepvries. En vervolgens wordt het kippenvoer.
2: Ja, vervolgens wordt het kippenvoer. Dan heb je een visitekaartje en dan ben je dus Richard de hoornaar moordenaar.
0: Ja, who are you gonna call? Richard.

Me. Nothing is sweet about me. En Rolling Stone, Start Me Up, die hoorde je ook nog. Je hoort het allemaal bij de meeste muziek in de middagshow. En het is inmiddels 18 jaar geleden dat Gabrielle Chill Me Sweet About Me zong. Ze was destijds 16 jaar oud. Oftewel, ze leeft inmiddels langer met de hit dan dat ze ooit heeft geleefd. Ze maakte nog wel muziek. Een maand geleden bracht ze nog een leuke nieuwe single uit, genaamd Why Are You Hanging Around? Dat klonk zo. Why are you hanging around? Ik denk dat ze vaped. Ik denk dat ze heel hip. Af en toe wat last van hebben. Maar het is wel een leuke single. Hoewel ik Sweet About Me toch ook wel leuk vond. Daarom draaide ik hem ook voor je.

vader. Ik voel me ook wel trots dat hij mij ook gevonden heeft. Hij wilde een hele leuke band worden uit, wat is het, jaar 80 denk ik, dat ze het hebben uitgebracht. Nederlands band, bandje uit Groningen. Fox the Fox, Precious Little Diamond, Tijdloos. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ga hem voor je draaien, Paul.

0: ben er weer.
1: Oké, hij is fruitig terug van vakantie, dames en heren. Lex gaat heen!
0: Gijsie Staverman, hele middag goed gezellig.
1: Ja, we zijn. Jij hebt hier nog gezeten op deze plek.
0: Ja.
1: Heb je dit op een buitengewoon goede manier gedaan? Daar heb ik je nog helemaal niet voor bedankt.
0: Jazeker wel.
1: Heb ik dat wel gedaan?
0: Ja, mijn appje gestuurd, weet je niet meer.
1: Oh, dat is
0: heel lief.
1: Ja, dat heb ik, ja.
0: En die bloemen hadden die groef aan.
1: Nee, dat is
0: maar
1: waar.
0: Dat,
1: nee.
0: Ja, maar,
1: nee, maar ik, mijn vriendin wilde het niet.
0: Ja, van Gijs zo.
1: Dus ik heb ze maar naar jou toe.
0: Ja, nee, heel lief.
1: Vorige week, toen hadden wij een beetje de pech dat Jules zat.
0: Ja,
1: nee, maar niet. Dat
0: had hij ze te moeilijk gemaakt?
1: Ja, hij had ze heel moeilijk gemaakt. Ja. En dat was voor ons was dat heel vervelend.
0: Snap ik.
1: Lisanne heeft zelfs een paar dagen vrijgenomen. Ze zei, ik ga naar Lowlands. Ik doe hier niet meer aan mee.
0: Die wil helemaal niet, hè?
1: Nee, en terwijl zij zo goed is.
0: Ja.
1: Daarom hebben wij Jos, de guru, hebben wij gevraagd. En die is daar ook heel goed in. Welke kant gaan wij op vandaag?
0: Nou, de goede hoop ik. Als ik dit verhaal hoor.
1: Maar heb je dat het wel een artiest en een titel...
0: Zo
1: bedoel ik het, snap je?
0: De geluiden waren een beetje tot mij gekomen dat jullie niet heel erg in vorm waren. Dus ik denk, ik begin met een instapmodelletje. Ja. Dus een cryptische omschrijving van de plaat die ik straks na 7 ga draaien.
1: Ja, en wij moeten dan raden of,
0: juist,
1: of wij dat...
0: Stel dat het niet lukt, maar dat sluit ik bij deze eigenlijk uit, hoor. Okay. Dan kan team luisteraar in de app klimmen. Ja? Ik voer de druk weer op, je begrijpt dat ik ben weer terug.
1: Het klinkt altijd wel zo makkelijk, maar het is echt moeilijker dan je denkt. Oké, Martijn, let op, focus.
0: Welke plaat bedoel ik met deze cryptische omschrijving? Met één app op je telefoon neem je deze overvolle hut tegenwoordig zo met je mee.
1: Iets met mail.
2: Deze app op je telefoon neem je de hut.
0: Met één app op je telefoon neem je deze overvolle hut tegenwoordig zo met je mee. Alles zit erin.
1: We kregen nog wel eens een hintje van...
0: Zal ik hem nog makkelijker maken? Met één app op je telefoon neem je deze overvolle hut tegenwoordig zo weer met je mee.
3: De weer-app? De weer-app?
4: Weather?
1: Oh, weather. The weather girls.
2: Weather with you.
1: Proud of the house.
2: Ja!
0: Hoor. Ik moest een beetje helpen, maar voor de eerste dag is het helemaal niet gek, jongens. Morgen weer op eigen kracht, oké? Wat een leuk onderdeel is dit eigenlijk.
1: Nou ja, ik spreek je nog wel. Als we het gewoon een paar dagen achter elkaar heel goed doen.
0: Ja, vanaf morgen.
1: Komt bijna nooit voor,
0: nee,
1: maar toch.
0: Zelden.
1: Goed. Dat is de plaat die... dat is niet de enige plaat die je hoort.
0: Och, ik ga er zoveel draaien.
1: Veel meer muziek hoor je zo bij Lex. En je hoort hem na 7 uur. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Draai ik ondertussen nog even Casey en de Sunshine Band. Daar heb ik volgens mij nog wel een paar minuten tijd voor. Ja,

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2.
18: Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Goedenavond, het is 7 uur geweest. Hoogste tijd voor lachen, winnen, meezingen. Leven na 7 is onderweg. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
22: Goedenavond Lex. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in de Groningse plaats Zandeweer is opgelopen inmiddels tot 450. Op 2 plekken moesten er meteen maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. De man zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. De eerste dag van het WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is voor de Nederlanders goed verlopen. De man en de vrouw deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen, mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En steeds meer mensen kiezen voor een zwembad in de tuin. Geen opblaasbaar badje, maar gewoon eentje van steen die erin wordt gebouwd. Bedrijven die zwembaden verkopen worden overspoeld met aanvragen. En dat komt natuurlijk doordat het steeds warmer wordt, zegt een verkoper bij Omroep Brabant.
23: Ja, het ene is dood is het andere brood. Dat is een beetje stom gezegd misschien, maar voor ons is het positief iets. Warmere zomers, dat werkt ons in de hand.
22: Ja, dat is ook echt een aanrader hoor, zo'n eigen zwembad, zegt deze zwembad-eigenaar.
24: Als het een beetje lekker weer is, dan als ik dan thuis kom van het werk en dan ben ik een beetje stoffig, dan spring ik er even in. Ben je meteen afgekoeld.
22: Ja, als je nog wat geld over hebt, het kost minstens 60.000 tot 90.000 euro.
21: Ik woon in de Betuwe bij al die rivieren. Ja, dat is die maar blijven stijgen, heb ik vanzelf een zwembad in de tuin. Ja, ik wandel even een paar jaartjes.
22: Heb ik niet nodig. Ja. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht vrij helder. Uiteindelijk een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden bewolkt en met regen. De rest van het land vrij zonnig. Daar wordt het 20 tot 25 graden.
21: Oh, Martijn, dankjewel.
22: Yes.
21: Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Nog 3 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland 12 minuten. A12 Lunetten-Den Haag voor Harmelen op de parallelbaan. Nog een auto met pech 6 minuutjes. En de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-West. Vertraging daar 20 minuten.
25: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
26: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
25: Oh, Otrium?
26: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
27: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
28: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.

0: is het met je? Wat gezellig dat je er bent. De avondshow, ja, een tijdje niet op mijn plek geweest. Gijs mogen vervangen, Martijn mogen vervangen. Tussendoor nog een paar weekjes weg. Ik hoop dat jij ook een lekkere zomer tot nu toe achter de rug hebt. Kijk, hij is nog niet om, maar voor de meeste mensen is het normale leven toch weer begonnen, hè? En ook een nieuw seizoen, Leven na Zeven, bij deze begonnen. Gezellig dat je er bent. Had ik dat al gezegd? Je wel, hè? Maandag 24 augustus 2026, de dag waarop Max Verstappen bijkwam van zijn, laten we zeggen, grieperige weekendje Zandvoort. Zonde, hè? Gecrashed. Leek mijn aandelenpakket wel. Ouders en kids in regio Zuid weer aan de bak gingen na de zomervakantie. En de dag waarop ik kennis heb gemaakt met de grootste aanwinst in mijn gezin. Jazeker wel, de stofzuig- en dweilrobot. We hebben er een naam gegeven, Kitty. Je kan tegen haar praten en ze reageert daar ook op. En dat is toch lekker voor iemand met twee kinderen die normaal gesproken alleen hoort op goede dagen als hij iets zegt. Oké, boomer. Maar de vraag is, wat schrijf jij er vandaag in?
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Ja. Wat heb jij nou vandaag gedaan of meegemaakt? Iets grappigs, kleins, iets leuks? Wat heb je te melden? Wat heb je gedaan of meegemaakt vandaag? Typ of spreek het in via de Radio 10 app en begin je berichtje met Lief Radio 10 Dagboek. Dan schrijf ik het er straks live op de radio bij. In het Radio 10 Dagboek van vandaag. En ja, even kijken. Ja, deze pagina is nog leeg. En die is nog leeg. Die ook. Dus genoeg ruimte. Begin je berichtje met Lief Radio 10.

0: gemaakt, opnieuw gedaan, zoals je wil, door Jan Vin. Jan Vin's gonna move you, weet je dat nog? Patti Smith hoorde je met het origineel Because the Night bij Radio 10.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, een leeg dagboek. Nou, deze maandag de 24e augustus die op zijn laatste benen loopt. Met de vraag, wat heb jij vandaag gedaan, meegemaakt? Iets grappigs, iets kleins, iets leuks wat je kwijt wil, toe wil vertrouwen aan ons Lief Radio 10 dagboek. Allemaal lege pagina's, ik sla de eerste om en schrijf het eerste verhaal erin wat binnenkomt via de Radio 10 app. Begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek, dan maak je kans om er dagelijks in te komen. Marieke die zegt, Lief Radio 10 dagboek, ik ben vandaag na mijn vakantie weer begonnen met werken. Ja, is vervelend natuurlijk. Om 9:15 had ik al 3 keer gezegd dat ik toe was aan vakantie. Dat record tot vorig jaar op 10:30. Mooi. Volgende pagina is van Peter, die zegt, Lief Radio 10 dagboek, vanmiddag mijn dochter geholpen met haar nieuwe studentenkamer. 3 verdiepingen zonder lift. Volgens mijn stappenteller heb ik 14.000 stappen. Voor mijn gevoel kunnen mijn voeten op Marktplaats. En volgende pagina, die is voor Theo. Goedenavond Theo, je hebt vandaag iets laten bezorgen waar je vrouw niet helemaal van op de hoogte was, toch?
2: Ja, er staat hier sinds vanmiddag een jacuzzi in de voortuin.
0: Een jacuzzi?
2: 8 persoons.
0: En waarom in je voortuin, Theo?
2: Nou, omdat die dus niet door de poort past, hè.
0: Maar dat heb je toch wel even gemeten van tevoren?
2: Ja, de jacuzzi.
0: En niet de poort?
2: Ja, nou ja, achteraf gezien was dat relevanter geweest, ja.
0: En waarom heb je überhaupt een jacuzzi gekocht, als ik vragen mag?
2: Een marktplaats. Mannetje uit Woerden. Ja. Nieuw zijn die dingen €6.000 en deze was maar €750.
0: Er is er toch wat mis mee, denk ik?
2: Nee hoor. Alleen de verlichting doet het niet. 2 jets die missen en er zit een lichte frituurlucht aan.
0: Frituurlucht?
2: Ja, hij heeft bij een snackbar gestaan al die tijd.
0: Tuurlijk. Maar goed, dat ding stond dus vanmiddag voor je huis.
2: Ja, en ik wilde wel even weten of hij werkte voordat die bezorger wegging.
0: Dus?
2: Nou, gevuld met de tuinslang.
0: Voor je huis, in de voortuin.
2: Ja, ja. Buurman Jeffrey die kwam kijken. Die heeft zijn zwembroek gehaald. Toen kwam Henk van nummer 14 er ook nog eens bij.
0: Die zaten vanmiddag met 3 volwassen mannen in een jacuzzi voor je huis?
2: 4. Oh. Want die bezorger die ging er ook nog bij zitten.
0: En je vrouw dan?
2: Ja, die kwam om 5:30 thuis.
0: En wat zei die?
2: Nou ja, niet veel. Die is naar binnen gelopen. Die had de gordijnen dichtgetrokken.
0: Staat die jacuzzi daar nu nog?
2: Ja.
0: Het is bijna 7:30, hè Theo?
2: Nou ja, we zitten er nou weer in, hè.
0: Weer?
2: Ja, verplaatsen, dat lukt vandaag toch niet meer.
0: En je vrouw dan?
2: Boven.
0: En morgen?
2: Morgen om 7:30 komt er een hijskraan.
0: Om 7:30?
2: Ja, hij moet over het huis naar de achtertuin.
0: En weet je vrouw dat inmiddels, of is dat...
2: Nee.
0: Theo.

0: Dit is Leven na Zeven. Je weet het, dat is lachen, winnen, meezingen. Meezingen doe je straks onder andere met Wham, Wake Me Up Before You Go Go. En winnen met schitterende Radio 10 prijzen in... Hoor je hem, dan scoor je hem.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Oh, zometeen spelen wij. Hoor je hem, dan scoor je hem. Eerst Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Amazing met Wham. Wake.

We waaien vanavond en iedere avond voor Leven na 7. Maar daarvoor Wake Me Up Before You Go-Go. Voor Wember Radio Team. En we waaien ochtenden ook, hè. Vanaf volgende week maandag gloed je nieuwe ochtendshow hier. Radio 10 staat erop met Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg. Vanaf 5 uur 's ochtends kan je al intunen. En tot 10 uur sta je op met alles wat je van ze gewend bent. En de grootste hits aller tijden. Dus in je agenda vanaf maandag 31 augustus. Radio 10 staat op. Nieuwe ochtendshow hier op 10.

0: En dat kan, hè, met de gratis app. Jazeker. Radio 10 app neem je overal ter wereld met je mee. Mocht je nu iedereen terug is nog lekker op zomervakantie gaan bijvoorbeeld. Dat is lekker, hè. Dat is lekker. Gewoon appie in je zak op je mobiele telefoon. En voilà, die grootste hits aller tijden. Reizen overal ter wereld met je mee. Zeg, vind je het niet tijd voor een spelletje? Ik wel.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, zie het als een drie gangen menu van een chef waarvan je de naam moet zien te achterhalen. Drie hits. Heel kort. Van één en dezelfde top 4000 artiest. Hoor jij welke artiest het is? Geef je dat door via de gratis Radio 10 app waar ik het net al over had. Typ het in, spreek het in, stuur het in. Dan maak je kans op die schitterende Radio 10 dopper drinkfles voor...

natuurlijk, weet je wel, nieuw seizoen, nieuw jaar. Het is misschien allemaal lastig. Net begonnen vandaag met werk, school. Ik snap het. Misschien iets minder scherp. Nog één keertje dan. Ja. Het is een top 4000 artiest. Je hoorde die artiest drie keer. Maar welke artiest is het? Artiest, groep, zanger, zangeres. Geef het door via de app van 10 en score die prijzen. Zometeen in Leven als

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Sojadessert 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Schat?
16: Hm?
15: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
16: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
15: Mafkees.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan. Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu stand.

0: Zing in de avondshow Leven na 7 onderweg. Dan Hartman onder andere Relight My Fire, maar eerst het nieuws. Oscar van Oorschot.
1: In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm.
0: Ja, Oscar, dankjewel. Zometeen de uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem. Hoorde jij welke top 4000 artiest die hier drie keer kort achter elkaar voorbij hoorde flitsen? Enig idee? Even appen, hè, voor die prijzen.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Wakker.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Zijn naar een feestje, zoenen met de meisjes, vond het leuk ook. Nou. En dat op muziek, weten we dat toch? Fijn. Het is 7:15, leven na 7.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: En Linda uit Breda is erbij. Nou, dat is gezellig, zeg. Linda, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Alweer aan de bak na de vakantie. Ga je nog?
2: Ik ga nog. Ik moet nog 2 weken werken en dan ga ik op vakantie.
0: Dat is toch het lekkerste, hè? Eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Midden in de zomer baal je er wel eens van. Maar als het dan eenmaal zover is dat iedereen weer een beetje terugkomt. Zoals ook vandaag in het zuiden. Dan is het toch heerlijk. En waar ga je heen?
2: Naar Creta.
0: Zo. Dat is prima te doen, denk ik nog, hè?
2: Ja, dat is dan volgens mij nog rond de 30 graden of zo. Dus helemaal prima.
0: Hey, en Linda, doe jij dan handdoekje leggen en iemand zeggen? Of heb je iets anders in je hoofd?
2: Een beetje een combinatie van wat dingetjes bekijken. En ook lekker zonnen en lekker eten.
0: Ja.
2: Gewoon lekker genieten.
0: Wij noemen het thuis een combinatie tussen cultuur en vrijheid uit de muur. Dat is eigenlijk een beetje...
2: Ja. Niet uit de muur.
0: Oh. Nou ja, je ziet het wel eens liggen bij die buffetjes. Dat je denkt, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ja. Ben lekker. Heerlijk. Zeg maar een goed vooruitzicht, Linda. En dan wil je misschien ook nog die Radio 10 dopper. Omdat jij dacht te horen welke top 4000 artiest hier 3 keer voorbij flitst.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja. Wie was of wie waren dat?
2: Ja, ik dacht de Eurythmics.
0: De Eurythmics. Ja. Annie Lennox binnen. Ja, had ik technisch gezien ook goed kunnen repen. Die hoor je natuurlijk ook wel. Maar officieel waren dit Eurythmics. Linda, gefeliciteerd. Nou, wat een zomer voor jou. Jij hebt hem te pakken. Die Radio 10 dopper drinkfles. Ik zou zeggen, neem hem mee.
2: Ja, top. Nou, dankjewel.
0: Goed blijven drinken.
2: Heel blij mee.
0: Fijne vakantie alvast.
2: Ja.

0: 4 avonden in de arena. Bruno Mars. Mocht u denken, waar kan ik die kaart halen? Je bent een maand te laat. Ja, het was vorige maand. Ja, sorry. Ja. Had ik misschien er meteen bij moeten zeggen. Je hoorde de Lazy Song bij Radio 10. Maar het goede nieuws is dan, want waar slecht nieuws is, is altijd goed nieuws. Het goede nieuws is dan, je kan je voetjes omhoog leggen vanavond. Rustig aan. En je bent ruim op tijd voor Kim Wilde, You Came. Zometeen ook de Plain White Tees draaien voor je in Leven na 7. Hey There Delilah is meezingbaar. En je bent ook nog op tijd voor de Top 4000 Tombola. Die enorme bingo-molen. Welke Top 4000 hit rolt er vanavond uit? Je hoort het zo.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: De Top 4000 Tombola gaat straks lekker draaien. Welke plaat rolt daaruit? Je hoort het zo. Eerst Kim Wilde. Dit is You Came.

0: in YT's. Radio 10 voor die grootste hits aller tijden. Je hoorde Hey There Delilah. Vraag je natuurlijk af, wie was die Delilah nou? Nou, Tom Higginson, de zanger van de band. Had hij Delilah ooit ontmoet bij een gezamenlijke vriend? Het gaat om een nationaal bekende steeplechase en cross-country loopster. En hij dacht meteen, dit is het mooiste meisje dat ik ooit heb ontmoet. Heb je wel eens bij vrouwen, hè? Komt een keer gehad, ben ik mee getrouwd. Hoe dan, Lex, met die kop? Ja, vlotte babbel, hè? En hij zei tegen dat meisje, tegen die Delilah, toen hij haar ontmoette, ik heb al een liedje geschreven over jou. Was helemaal niet waar. Maar zij zei, nou, dat wil ik dan wel horen, hè? Maar ja, ze had een vriend, ze had verkering, dus hij denkt, nou, maak toch dat liedje maar af. Om een kans te maken op verkering met deze Delilah. Nou, een jaar later had hij het liedje af. Het kwam uit, maar die Delilah vond het zo verschrikkelijk dat ze dat overal hoorden. Dat ze er overal werd aangesproken, want hoeveel vrouwen heten er nou nog Delilah tegenwoordig? Dat ze mede daarom nooit verkering heeft genomen met die zanger, Tom Higginson. En ja, tot op de dag van vandaag hoort ze het liedje. Dus ik hoop dat ze het een plekje heeft gegeven. Hè? Dat is... Oh, wat is dit? Beveiliging volgens mij. Hallo? Hallo?
1: Ja, Lexi. Ja? Hey, hey man, Bert van de beveiliging hier.
0: Bert?
1: Van Bert, van de beveiliging. Ah, hey, hallo, even Bert. Een update. Ja? Leg een verdacht pakketje bij de receptie.
0: Wat moet ik ermee en wat zat erin, Bert?
1: Ja, dat wist ik niet. Bruine doos, geen afzender. Oh. Dus iedereen op afstand gehouden en even geschud.
0: Geschud?
1: Ja, om te horen of hij tikt. Oh. Ja, hij rammelde, dus ik heb hem even opengemaakt.
0: Kan toch niet, Bert?
1: Ja, rustig. Oh. Het waren mokken voor de marketing.
0: Niks aan de hand dus?
1: Nee, eentje is wel stuk.
0: Nou, lekker handig allemaal. Zeg Bert.
1: Hey, even een raadseltje doen.
0: Nou Bert, ik weet uit de wandelgangen dat jij dat zelf heel erg leuk vindt, maar de mensen zitten op muziek te wachten. Dus voor mij hoeft dat niet per se.
1: Hey, hoe noem je Wout Weghorst zonder ochtendhumeur?
0: Toch doen. Wout Weghorst?
1: Wout Weghorst, ja. Zonder ochtendhumeur.
0: Zonder ochtendhumeur. Ja.
1: Een ochtendspits.
0: Had niet gehoeven, Bert. Hey, werkt ze nog, hè?
1: Later, Lexi. Ja. Hou het veilig, jongen.
0: Ja. Dit is Bert, onze beveiliger hier. Sorry, dit moest blijkbaar per se tussendoor in de uitzending. Dit is Leven na 7 met nu Donna Summer. Could It Be Magic?

0: verzoek to Stay the Night. You're the James Blunt bij 10. En zometeen de Top 4000 Classics met Woutertje Kooijman. Jazeker. En daarom slingeren we hem weer aan. Och, daar gaat hij weer.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Enorme bingo molen met daarin alle 4000 nummertjes. Corresponderend, met een mooi Nederlands woord, met de 4000 liedjes uit de Top 4000. De grootste hitlijst aller tijden. Maar welk balletje? Hé, hey, daar is hij al. Rolt er vanavond at random uit. Welke plaat uit de Top 4000 krijg je als opmars naar die 3 uur lang Top 4000 Classics met Wouter Kooijman? In dit geval, dat is balletje
2: 1087.
0: Oh, en wie stond daar dan? Oh, dat is zo'n mooie plaat, jongens. Oi, oi, oi, oi, oi. Joe Cocker, With a Little Help for My Friends. Veel plezier.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zo, ga er maar eens even lekker voor zitten tot middernacht. Het beste uit de top 4000 met Michael Jackson en ook Beyoncé zo direct. Eerst het nieuws van 9 uur met Oscar van Oorschot.
4: Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm.
3: Radio 10 verkeer met 1 vertraging, die staat op de A59. Zonzeel Os voor Maden. Er is een ongeval gebeurd, de vertraging is 11 minuten.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl

0: Specsavers.nl/business.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
3: Top 4000.
4: Wouter Kooijman.
5: Goedenavond. Waarom is Beyoncé 2 weken geleden aangeklaagd? De antwoord op die vraag krijg je zometeen van...

Nou, met recht. Een classic voor Beyoncé. Je hoorde Halo. Nou is ze recent aangeklaagd omdat ze een sample van een liedje gebruikt zou hebben in het intro van haar recente track Alien Superstar. De aanklagers die eisen nu een schadevergoeding. De hoogte daarvan is niet helemaal bekend. Maar ze willen in ieder geval voorkomen dat Beyoncé nog geld verdient aan het gebruik van dat fragment. Maar ja, tot nu toe is het nog gewoon te beluisteren. Goedenavond, je bent bij Radio 10. Ik ben Wouter. Voor Edwin hier vanavond. De komende 3 uur krijg je van mij het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Zometeen de zangeres die dit weekend 68 jaar is geworden. En ik heb ook een solo-hit van een zanger van de Miami Sound Machine zometeen voor je. Maar eerst dat liedje dat Mark Knopfler schreef tijdens toen hij een stel waardeloze muzikanten zag spelen in een lokaal café. Hij schreef zijn ervaringen op en zo ontstond de eerste hit voor Dire Straits.

0: jaren 80 kwam hij bij de Miami Sound Machine terecht, waar hij veel ging samenwerken met Gloria Estefan. Voor hij ook liedjes ging schrijven en later ging hij dat ook doen voor Jennifer Lopez en Ricky Martin onder andere. Dit was zijn enige hit in Nederland, Just Another Day. Radio 10, goedenavond, de top 4000 classics. Met zometeen de zonnige trein uit San Francisco. En het liedje dat symbool staat voor een one night stand.
1: Top 4000 classics.
0: Maar eerst de zangeres die afgelopen weekend haar 68ste verjaardag vierde op het Griekse eiland Corfu. Dat deed ze geheel in stijl met een politieke rel. Diverse politici kregen het namelijk met elkaar aan de stok nadat Madonna de dorpsbewoners een bijzonder verzoek had gedaan. De Queen of Pop heeft de rel waarschijnlijk zelf niet meegekregen. Op Instagram schreef ze namelijk: bidden, liefhebben, drinken, dansen, katten voeren en borden breken. Ja, ze heeft een gezellig weekend gehad. Dat hoor je dan. Deze leek me wel toepasselijk. Live to Tell hoor je op 10.

0: was Train en Drive-By. Liedje dat symbool staat voor een one-night stand. Waaruit de zanger van het liedje zijn uiterste best doet om het meisje ervan te overtuigen dat hun ontmoeting niet slechts een vluchtig avontuur is. En dat lukte hem, want zanger Pat is inmiddels 19 jaar met dat meisje getrouwd, hè? Goedenavond, welkom bij de Top 4000 Classics. Zometeen een classic die in 2011 maar liefst 5 Grammy Awards opleverde. En ik heb deze voor je van de Bee Gees. Je hoort ze zo helemaal op Radio 10.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wouter Kooijman.
3: Goedenavond. Het beste uit de top 4000 van afgelopen jaar in de top 4000 Classics. Met Lady Anthem.

5 Grammy Awards won deze song in 2011. Need You Now, Lady Antebellum. Volgende week maandag, dan begint de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. Jan-Willem Roodben en Jeroen Kijk in de Vechten presenteren het. En komende vrijdag komen ze zich al even voorstellen tijdens de middagshow van Gijs in Gijs op 10. Leuk, hè?

want hij heeft het als demo opgenomen ooit een keer. En gebruikt als een B-kantje voor zijn hit Someday, Someway. Maar Owen Paul, die lukte het op een avond voordat hij de studio inging, maar niet om in slaap te komen. Dus hij zette een video op van een concert van Bette Midler, die Favorite Waste of Time verwerkt had in een medley. Nou, toen kon hij helemaal niet meer slapen, want hij moest en zou het nummer ook opnemen, wat ook gebeurde. Ja, dat werd die grote Europese hit die je zojuist hoorde in de Top 4000 Classics. Elke avond vanaf 9 uur hier op Radio 10. En zometeen in na 10 hoor je Toto, maar ook de zangeres die in een naaktfotorel terecht kwam. Oeh, ja,

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
14: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Libre Fever Again.
1: Waar je zo'n classic van een voormalig Miss America hoort. Toto komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur. Gelezen door Oscar van Oorschot.
2: In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper J in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: 1992 alweer. Deze hit van Vanessa Williams. In 1983 werd ze uitgeroepen tot Miss America. Maar toen er oude naaktfoto's van haar uitlekten die zonder haar toestemming door Penthouse werden gepubliceerd, ontstond er een enorme rel en moest ze gedwongen de titel weer inleveren. Save the best for last. Het is helder, de temperatuur ligt rond de 15 graden en uiteindelijk gaat het ook nog afkoelen naar een graad of 10 vannacht in het binnenland. Wel blijft het gelukkig overal droog. Hey, tot middernacht hoor je het beste uit de top 4000. Vanavond met mij, Wouter. Het zijn de top 4000 classics. Mocht je een leuke muzikale suggestie hebben, je bent meer dan welkom, hè, in de app van Radio 10. Enige voorwaarde is wel dat je verzoek in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je dan weer zelf controleren door even te kijken, hè, op radio10.nl. Hoor je zometeen een van de best verdienende bands uit de jaren 80? Toch werden de leden in 2011 failliet verklaard. Je hoort ze zometeen, net zoals Years and Years. Eerst een classic van Tina Turner samen met Ike. Dit is Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy.

Years is toch wel op een hele bijzondere manier ontdekt hoor door de band. Onder de douche. Hij stond daar wat te zingen. En ja, hoe de rest van de band daar dan weer terecht is gekomen, laat ik even aan je eigen fantasie. King hoorde je niet.

Radio 10. Ren, Lenny, Ren. Je hoort de Agda en de Munnik. Goedenavond, ik ben Wouter. Met op middernacht het beste uit de top 4000 in de top 4000 classics. Je hoort zometeen een Duitse zanger uit Soest. En ik heb deze van Whitney Houston.

0: Odido.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Hey, goedenavond. In de top 4000 Classics zometeen een Duitse zanger uit Soest. Maar eerst...

Zometeen de zangeres die uit de stad komt waar het verboden is om iemand met een verrekijker te bespieden. Waar zou dat zijn, denk je? Nou, ik gok zomaar dat het dichterbij is dan je denkt. Antwoord krijg je zometeen naar deze track van Van Morrison. Dit is Bright Side of the Road.

Anouk op Radio 10. Zij komt dus uit de stad waarin de plaatselijke AVP expliciet is opgenomen dat het verboden is iemand te bespieden met een verrekijker. Artikel 253.2, Den Haag inderdaad. You're the last. Goedenavond, ik ben Wouter. Je luistert naar de Top 4000 Classics. Zometeen na 11 muziek van de zanger waarvan de Vault vrijdag open gaat. Voor een nieuw album en David Bowie hoor je ook zometeen. Hier is Duran Duran, dit is Rio.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Hallo, Wel, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Met een liedje van de zangeres die op haar zevende al prachtig piano kon spelen. En ook David Bowie komt eraan. Eerst het nieuws. Van 11 uur, gelezen door Mario Kwaitaal.
22: Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Werkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
23: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
24: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
26: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
27: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
29: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Radio 10, Alicia Keys. Deze zangeres is zo vergroeid ook met de piano. Ze kan echt daadwerkelijk alles spelen. Ze kan zelfs je telefoon nadoen.

even serieus. Op haar 7e kwam ze voor het eerst in aanraking met een piano. Leerde klassieke muziek, Beethoven, Mozart. Chopin is haar favoriet zelfs. Ja, en tegenwoordig maakt ze er dus popmuziek mee. Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de maandagavondeditie. Even lekker onderuitgezakt op de bank. Na een dag hard werken misschien wel. Ja. Misschien ben je nog aan het werk, dat kan ook. Dankjewel in ieder geval dat je Radio 10 aan hebt staan. In de Tele10-machine neem ik je straks mee terug naar het jaar dat een spruitjeskweker een belangrijke wedstrijd wint.

maar wat vrij hè, uit die kluis helaas. Volgende week maandag, dan begint de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op, hier op Radio 10 natuurlijk. Jan Willem, Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten presenteren het. En komende vrijdag kun je al even kennis met ze maken in de middagshow van Gijs. In Gijs op 10 natuurlijk. Dit is U2 en nieuw.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
21: Yes!
20: Esso, omdat elke rit telt.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat...

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Wouter Kooijman.
5: Een goedenavond. Ik start hem zo voor je op, de Tele 10-machine. De muziek van Golden Earring staat voor je klaar.

0: De studioversie dateert al uit 1969. Was de eerste single die werd uitgebracht onder de naam The Golden Earring. Daarvoor zat er nog een S aan vast. En was het Golden Earrings? Trouwens ook het laatste nummer waarin de drummer Siep Warner te horen was. Hij werd een jaar later namelijk vervangen door Cesar Zuiderwijk.
1: De Teletienmachine.
0: Die neemt je mee terug naar het jaar dat de dienstplicht in Nederland wordt afgeschaft. Of beter gezegd opgeschort. Want de opkomstplicht en daarmee de dienstplicht kan eventueel ooit weer worden ingesteld. Maar het is ook het jaar dat na 11 jaar er weer eens een elfstedentocht gereden wordt. Met een toch wel spannende ontknoping.
2: Het wordt Algenent.
3: Algenent of Hulsebosch?
2: Hulsebosch.
3: Het gaat om centimeters. Hulsebosch of Algenent? Hulsebosch of Algenent? Het wordt Algenent.
0: De tocht van 4 januari 1997 is nog steeds de laatste officiële. Ik ben wel benieuwd wanneer de volgende gereden kan worden. Jij ook? In 1997 waren de Spice Girls ook op de top van hun roem. En met deze track benadrukten ze heel sterk het girl power imago van de groep. Het was de B-kant van de single Mama, misschien weet je dat nog wel. Op Radio 10 hoor je nu Who Do You Think You Are?

You're the Water Boys and Hall of the Moon. Hij kijkt er nog maar even goed naar. Want in de nacht van donderdag op vrijdag vindt er een maansverduistering plaats. 14 minuten over 6 in de ochtend. Dan is die verduistering op zijn hoogtepunt. Ik dacht, ik deel het toch even met je. Zometeen de nacht van 10 en morgenochtend weer vrolijk opstaan met de ochtendshow. Robert en Kim zitten voor je klaar. En morgenavond een nieuwe Top 4000 Classics. Dan weer gewoon met Edwin. Ik heb Billy Joel nog voor je. Dit is Honesty. If you-

Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin.

0: business.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Het is gekkenhuis bij Leenbouw.

0: naar leenbakker.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog doormidden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
6: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.